0: In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

stop. Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De man die eerder deze week werd gezocht in verband met de overleden vrouw in de Groene Velden is nu zelf dood aangetroffen in Zeewolde. Afgelopen donderdag om 11:45 's middags kwam de melding binnen dat er een overleden persoon was gevonden bij de Reigerplas. Bij de dood van de man is geen sprake van een misdrijf. Na onderzoek vrijdag bleek dat het ging om de man die werd gezocht. Foto's die rondcirculeerden van de man zelf, die zijn nu inmiddels offline gehaald. De regen heeft afgelopen week verlichting gebracht, maar de droogte is nog lang niet voorbij. Het IJsselmeergebied blijft in fase 1b, dreigend watertekort. De maatregel die vorige week werd ingevoerd blijft van kracht. Sinds 14 augustus mag namelijk oppervlaktewater niet worden gebruikt om landbouwpercelen tijdelijk onder water te zetten. Voor nu volgen er nog geen nieuwe maatregelen. Wel blijft de oproep om bewuster en zorgvuldiger met water om te gaan gelden. En gemeentesecretaris Carla Zwart van gemeente Lelystad is voor onbepaalde tijd niet aan het werk. Bij haar is borstkanker vastgesteld, waarvoor ze onder behandeling is. Dit liet de gemeente weten via een persbericht. Haar functie wordt overgenomen door Jan Dirk Pruim. Hij was eerder griffier in Almere en werkt als adviseur voor de gemeente Lelystad. Zwart laat zelf weten dat zij er de volste vertrouwen in heeft dat Pruim de continuïteit van haar werk goed zal waarborgen. Ook geeft zij aan betrokken te blijven bij de organisatie totdat zij weer in staat is om terug te keren, aldus Omroep Flevoland. Een update over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Rogge Botse Bos. Ze behoren niet toe aan Mark Jaskulski. Dit bleek na DNA-onderzoek. Daarnaast houdt dit in dat er nog een onderzoek wordt gestart om de identiteit van deze overleden man vast te stellen. De zoekactie naar Jaskulski gaat dus door. Hij wordt inmiddels vermist sinds 15 april 2024.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is vandaag nog vrij veranderlijk in Lelystad. Vooral vanochtend en begin van de middag wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. In de loop van de middag wordt de buienkans kleiner. Met een middagtemperatuur van 20 of 21 graden en een matige noordwestenwind hebben we net als gisteren te maken met fris zomerweer. Vanavond zo goed als droog en vrij helder. Vannacht mogelijk een enkele bui en met een minimumtemperatuur van 11 of 12 graden is het koel. Morgen blijft het op een enkele bui na droog. De zon schijnt geregeld. Het wordt echter opnieuw niet warmer dan 21 graden. In de nieuwe week gaat de temperatuur omhoog. Eerst is het droog. In de tweede helft van de week zijn regen- en onweersbuien mogelijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woen.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Lelystad. Lokaal nieuws.
1: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel vol loopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan de nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomskrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het blijft vandaag droog in Lelystad, al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk, toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Lelystad in Bedrijf. Dit is Lelystad in Bedrijf. Job Fakkeldij gaat met ondernemers in gesprek over hun bedrijf, het succes, de tegenslagen, de digitalisering en de huidige personeelstekorten. En hoe is het om in Lelystad te ondernemen? Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend Lelystad.
2: Goedenavond. Welkom bij Lelystad in Bedrijf bij Radio Lelystad. We zijn vanwege de winter en de feestdagen een tijdje weg geweest, maar we staan aan de vooravond van weer een hele nieuwe serie. Een serie waarbij we u als luisteraar kennis laten maken met allerlei mooie en succesvolle bedrijven in Lelystad. Ook vandaag zijn we weer bij zo'n bedrijf. We beginnen, zo hoort het ook misschien een beetje, op een industrieterrein. Op het industrieterrein Noordersluis. En we gaan op bezoek bij Memo Reclame. Als je je afvraagt, waar ligt dat bedrijf? Nou, als je richting de bouwweg rijdt, dan kun je het niet missen. Want de letters staan levensgroot op de gevel. Dat moet natuurlijk ook, want dat is eigenlijk hun eigen visitekaartje. Al meer dan 50 jaar maakt Memo reclamecommunicatie tot een succes, zeggen ze zelf. Van ontwerp tot print, van huisstijl tot spandoek en van auto of gevelbelettering tot totaalconcept. Stel Memo een vraag en de specialisten vertalen altijd de wens van de klant op maat in creatieve, opvallende en praktische onderwerpen. Altijd verrassend en passend binnen de bedrijfsidentiteit. Daarvoor hebben ze alle vakmensen onder 1 dak. Van ontwerp tot montage met persoonlijk en vrijblijvend en niet vrijblijvend advies. Wel vrijblijvend misschien, maar je ontkomt er eigenlijk niet aan om het advies ook op te gaan volgen. Met eigen ontwerpers die jouw idee omzetten in een opvallend en passend ontwerp. En dat doen ze in een moderne werkplaats met een heel groot aantal verschillende soorten plotters. Met een team van 12 gedreven collega's. Daarnaast zijn ze ook nog eens erkend leerbedrijf en steunen lokale initiatieven die ze ook sponsoren. Nou, we gaan zomaar eens kijken en luisteren wat Memo in de praktijk nou eigenlijk precies doet. En ook hoe zijn ze hier in Lelystad terechtgekomen. We gaan daarvoor praten met Sander Vinken. Laten we maar eens naar binnen gaan.
0: Dit is Lelystad in Bedrijf.

0: We gaan zo maar eens kijken en luisteren wat Memo in de praktijk nou eigenlijk precies doet. En ook hoe zijn ze hier in Lelystad terechtgekomen. We gaan de deur binnen. En dan kijk je even een moment, waar ben ik nou terechtgekomen? Maar je wordt eigenlijk meteen al opgehaald. En samen met Sander, die ons ophaalt, lopen we naar boven. En gaan we eerst maar eens rustig bij elkaar zitten om te luisteren naar Sander. Oh, en die wat vertelt over zijn bedrijf. Sander, fijn dat we hier mogen zijn.
1: Ja, welkom bij Memo.
0: Hey, vertel, voordat we over Memo verder gaan praten, wie is Sander?
1: Moeilijke vraag. Ik ben Sander Vinken. Ik ben nu 3 jaar eigenaar van Memo Reclame. Daarvoor 5 jaar al mede-aandeelhouder. En zelf werk ik 10 jaar bij Memo. En eigenlijk ben ik nu de 3e generatie eigenaar.
0: Ja, vertel, want dat zegt dat jouw vader en ook jouw opa dus kennelijk hier al geweest zijn.
1: Nou, het is niet helemaal een familiebedrijf. Arie Beke, die is bij sommigen nog wel bekend. Die is hier begonnen met Memo. En daarna heeft Roel Vinken heeft het bedrijf overgenomen. En door wat wisselingen in mijn eigen carrière ben ik uiteindelijk hier ook begonnen als verkoper. En uiteindelijk doorgestroomd tot eigenaar. Ik vond het toch wel leuk, dus ik ben blijven plakken.
0: Ja, maar dan is 10 jaar nog helemaal niet zo lang eigenlijk, hè?
1: Nee, dat is bijzonder snel gegaan. Nooit het plan geweest, maar het liep natuurlijk zo. En het vak maakt het heel leuk dat je alleen maar mooie dingen maakt.
0: Wat deed je hiervoor?
1: Hiervoor had ik een marketingachtergrond. Dus de mooie plannen maken, dat deed ik al. Mooie marketingplannen voor Kleine Baarhuis het Goed. En ik besefte dat te vaak kwam het voor dat we mooie plannen maakten. Die belanden in de kast en er gebeurde niks mee. En nu, ja, bij Memo zie je toch, je maakt een plan, je bedenkt het met de klant. En je kan het ook echt maken, voelen en zien. En je ziet effecten ervan, dat mensen er blij van worden, dat bedrijven opvallen, dat mensen zich comfortabel voelen in hun omgeving. En dat maakt het leuk dat je gewoon echt het effect ziet van je werk.
0: Nou, had jouw vader het overgenomen van de eerste eigenaren. Weet je nog hoe die hier begonnen is?
1: Daar hebben we een prachtig filmpje over. Maar in die tijd begon het echt met het schilderen nog. En Memo staat ook voor Media Mobiel. En dat kwam doordat ze ook, wat mij verteld is, dat ze aanhangers importeren uit het buitenland. Daar plaatsen ze dan grote borden op en daar werden dan reclames op geschilderd. En die werden overal neergezet als reclameobjecten. Nou, op een gegeven moment vond de overheid er wel wat van, dus toen werd dat aan banden gelegd. Maar toen kwamen ook langzaam de eerste stickers. En toen werden ramen gebruikt, andere type borden. Dus het is langzaam verschoven van het schilderambacht naar het plakken. Ja, en tegenwoordig staan hier beneden grote machines te draaien en geautomatiseerde snijmachines die alles eigenlijk voor je doen. Nog steeds wel handwerk, maar ze helpen je wel een hoop mee om echt grote en mooie uitingen te maken op relatief korte termijn.
0: We gaan straks even bij die machines kijken. En hoe kwam jouw vader dan vervolgens hier in het bedrijf terecht?
1: Mijn vader die had een achtergrond in etaleren. Had hij een opleiding gedaan. En hij deed naast zijn huidige werk, deed hij in de weekenden altijd bij Schiphol etalages en dergelijke. En nog een paar klanten. En daarbij had hij materialen nodig en promotiemateriaal. En dat kocht hij in bij Arie Beke. En zo kwamen ze langzaam in gesprek over Arie had geen opvolger. Nou, Roel wou eigenlijk wel wat meer doen. Want in loondienst geen eigen keuze kunnen maken. Ook weer tegen een muur van vergaderingen en besluitvormingen aanlopen. En zo is het langzaam gelopen dat hij hier ook begonnen is en aandelen heeft genomen en uiteindelijk het bedrijf heeft overgekocht.
0: En toen dacht jij nog helemaal niet, dat is ook mijn droomtoekomst.
1: Nee, als puber zijnde had ik sowieso niet echt een besef wat mijn vader allemaal precies deed in zijn werk. Het interesseerde me op dat moment wat minder. Je was druk met je studie, met vriendinnen en stappen. En dan langzaam als je studie vervolgt, ik heb marketing communicatie gedaan, dan en je gaat het werkleven in, ja, dan besef je toch dat het allemaal niet zo rooskleurig is als je opleiding soms doet voorkomen en hoe je het in je hoofd hebt. En dan, net als het vorige punt, dan wil je toch graag iets doen wat echt actief bijdraagt en dat je het effect ziet van je werk. En dat kon ik hier vinden. Dus toen mijn vader een verkoper zocht, zei ik, nou, laat mij dan maar eens een jaartje doen, dan kan ik even nadenken wat ik wil. Maar ik ben nog weer weggegaan.
0: En je vader is volgens mij ook nog actief. Althans, ik zag hem nog wel op het bord staan bij de medewerkers als je binnenkomt.
1: Ja, dat klopt. Hij, uh, Hij werkt niet meer actief mee binnen het bedrijf. Hij is verder ook niet meer betrokken bij de hele operatie. Maar hij heeft natuurlijk zoveel jaar ervaring dat ik nog regelmatig met hem spar. Niet alleen als vader, maar ook als adviseur, als coach. En daarnaast is hij nog hartstikke druk met... hij heeft zijn eigen bed and breakfast, De Reden van Schokland. Daar gebruikt hij graag al zijn kennis en mooie materialen die we hier hebben... om zijn bed and breakfast aan te kleden en wat moois van te maken. Dus we zien elkaar nog regelmatig.
0: Kijk, als je dan rondkijkt, we zitten hier in een overlegruimte... dan zie je allerlei materialen, beplakking, behang. Ik weet niet wat het allemaal is, maar het is wat meer dan stickers plakken geworden... geloof ik inmiddels, hè?
1: Ja, en dat klopt. Het is niet meer alleen het printen op stickers en borden. Het is veel meer dan dat. Waarbij we eigenlijk echt een totaalconcept voor klanten neer willen leggen. Waarbij we de bedrijven zichtbaar, herkenbaar en begrijpelijk willen aankleden. En dat begint eigenlijk van gevel tot interieur. Dus dat is ook de gevelreclame hebben we. Maar daarnaast gaat het ook veel verder dan het aankleden van akoestische materialen. Meubels hergebruiken door ze te wrappen. Dit was een oude berken tafel. Het zag er niet heel fraai uit. Hebben we een wrap over gedaan en nu is het een hele strakke tafel geworden.
0: Ja, we zitten hier aan een tafel van je denkt... nou, dit is een mooie design kunststoftafel bijna, hè?
1: Ja, het ziet er heel chic uit. Iedereen die het ook ziet, die gaat eraan voelen. Want je voelt de structuur erin. Maar het is uiteindelijk gewoon folie. En het is allemaal kwalitatieve projectfolie. Dus het gaat jaren mee. Maar daardoor... ga je toch een beetje maatschappelijk verantwoord met meubelsom. Dus ook kantines en balies en dergelijke. Ja, die kan je toch weer een tweede leven geven. Dus waar het kan, dan maken we gebruik van de huidige situatie. En die gaan we meer een beetje upscalen en voor hergebruik. En daarnaast voegen we elementen toe die de sfeer verbeteren.
0: Dat klinkt heel erg als interieur. Maar je ziet jullie volgens mij ook wel, dat vertelde je ook, met auto's in de weer, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat de meeste mensen die beseffen het niet, maar die zullen ons elke dag wel zien. En dat komt, wij doen heel veel gevelreclames. Dus ook de skyline van Lelystad, Woonzorg Flevoland bijvoorbeeld, de grote gevelverlichting. Die hebben wij geplaatst en zo hebben we nog wel de nodige gevelsverlichtingen geplaatst en reclameborden. Maar daarnaast rijden we ook elke dag rijden hier de nodige bedrijven met een wagenpark rond die wij hebben voorzien van belettering.
0: En dat klinkt dan zo makkelijk, maar ik kan me zo voorstellen als een auto die niet kaarsrecht is en een belettering waarmee je een bepaald beeld wil hebben. Dat is niet een kwestie van, pel die achterkant van de sticker eraf en plak hem erop.
1: Nee, dat valt altijd vies tegen. Niks is recht aan een auto. Het zijn allemaal mooie aerodynamische lijnen en mooie esthetische lijnen, maar die staan nooit recht op een auto. Dus als je de ontwerper moet heel goed rekening houden met de lijnen van de auto, maar ook het doel van de auto. Als wij natuurlijk een auto gaan plakken en je denkt de stickers recht te plakken, maar vervolgens gaat er voor 200 kilo aan belading in, permanent, dan staat die auto iets naar achter geleund en dan staan de stickers in één keer lijken scheef erop te zitten. Dus we moeten altijd van de klant weten wat is het doel van de wagen. En vanuit dat idee gaan we dan verder ontwerpen, zodat er een concept komt te liggen met een eindresultaat dat ook past bij het beoogde doel.
0: En dan neem ik aan dat zo'n bedrijf vaak een eigen PR- en mediabureau heeft. Die komt met een ontwerp en jullie maken het dan of ontwerpen jullie ook?
1: Ja, dat is wel erg verschoven de laatste jaren. Het valt ons op dat steeds meer bedrijven komen direct bij ons. Omdat ze weten ook dat we eigen ontwerpers hebben. En omdat we eigen productie doen, eigen montage, kunnen we verder meedenken. Want een goed ontwerp is niet alleen een opvallend ontwerp. Maar het is ook vaak een financieel voordeliger ontwerp. Door binnen de passende maat te blijven van het toegepaste materiaal bijvoorbeeld. Dus heel veel bedrijven komen eigenlijk met een open vraag. Wij hebben een wagenpark. Dit is ons brandboek. Kan je dat vertalen naar een mooi ontwerp voor de wagenparken? Natuurlijk werken we daarnaast ook wel samen met reclamebureaus. Die kant-en-klare ontwerpen aanleveren. Maar ook daarbij zijn we nog steeds sparringspartner. Dat we altijd zeggen van, goh, mag er iets verschoven worden? Zodat er wel een concept komt te liggen dat financieel en weer visueel net even een stapje extra is waarbij de klant geholpen kan worden.
0: Ja, je vertelde net tussen neus en lippen door over een van jullie klanten, Woonzorg Flevoland. Maar wat daar staat aan letters is driedimensionaal. Dat is meer dan alleen een sticker op een gevel geplakt, want dat is het niet.
1: Nee, dit klopt. Wij gevelreclame, dat zal met rondleiding ook wel te te horen krijgen. Want zien kunnen de luisteraars natuurlijk niet. Wij kopen best wel wat halffabrikaten in, waaronder ook geven verlichting. Dat zijn 3D-letters tot plusminus 10 centimeter dik, bij woonzorg in het geval. En er zit een kunststof laag overheen. En daar overheen gaat een sticker. En de bakken, dus de letters aan zich, die worden in de juiste huisstijlkleuren gespoten. Maar ja, de voorkant die kan je niet spuiten, want er komt weer geen licht doorheen. Dus daar moet een goede translucente folie, noemen ze dat dan, met een chic woord, moet erop komen. Zodat als de licht aanstaat 's avonds, dat het wel de kleur is van het bedrijf. Dus daar gaat de folie dan overheen. En dat werken we hier verder af. Dus er komt een kale letter binnen, wel in kleur gespoten. Wij doen de stickers erop. We monteren het op het frame. En daarna gaan we het monteren op de gevel en sluiten we alles aan.
0: Jullie monteren het ook en doen ook de afwerking?
1: Ja. Dat klopt. Dus wij gaan echt van A tot Z helpen de klant mee met dat hele project.
0: Is dat ook waarom, want daar verbaas ik mij in eerste aanleg over, jullie jezelf ook seinbedrijf noemen?
1: Ja, van oudsher zijn we natuurlijk echt een seinbedrijf, maar we merken wel dat er steeds meer een verschuiving is naar meer printbedrijf. Dus steeds meer bedrijven die weten ons te vinden voor veiligheidsbordjes, icoontjes, of ze hebben zelf een afdeling die mensen kan plakken, zoals facilitaire bedrijven. Dus wij produceren daar enkel voor, sturen het af en die monteren het zelf. Maar we zijn steeds meer een totaal leverancier geworden voor bedrijven. Waarbij we echt meer een flexibele afdeling zijn, zo kan je het omschrijven. Waarbij de marketingafdeling of communicatieafdeling met ons op tafel gaat zitten over dit is het idee. Hoe kunnen jullie ons daarbij helpen? En dan werken wij een heel concept uit. Met daarbij ook de complete realisatie ervan.
0: Klinkt mooi. We gaan eerst maar eens even luisteren naar wat muziek. En na de muziek praten we verder met Sander Vinken van Memo. Over hoe ze dat dan doen. Met wat voor personeel. En wat de toekomstperspectief van dit bedrijf is.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf. Maak kennis met ondernemend

0: Welkom terug hier bij Radio Lelystad, bij Lelystad in Bedrijf. We zijn op bezoek bij Memo aan praten met Sander Vinken. Sander, we hebben net van alles gehoord wat jullie allemaal doen. Signbedrijf, het is een Amerikaanse term, hè, signbedrijf.
1: Ja, klopt. Signbedrijf is inderdaad een Amerikaanse term. En dat zegt heel veel mensen in Nederland niks. Als je erop zoekt, dan krijg je vaak bewegwijsborden of iets dergelijks. Dus dat maakt het heel lastig voor ons als bedrijf. Van, er is niet een term of een branchetak die zegt, dit is wat jullie doen. Dus dat maakt het heel lastig. Dus uiteindelijk, ik vertelde net dat mijn dochter een presentatie gaf op school. Die wou het ook graag over Memo doen. En toen heb ik gezegd, zeg maar gewoon Memo, print, stickers en op borden.
0: Memo, print, stickers en borden. Die houden we vast. Met hoeveel mensen doen jullie dat printen?
1: We zijn met een team van 11 specialisten.
0: En wat zijn dat voor specialisten?
1: Wij hebben 2 projectmanagers die dus echt de wensen van de klanten in kaart brengen en dat vertalen tot een duidelijke aanvraag. Dan hebben we nog een team van ontwerpers en een interieurstylist die daarin de wensen vertalen tot een mooi, prachtig plaatje. En daarnaast een team van productiemedewerkers die de printers aansturen, het allemaal nasnijden en de werkvoorbereiding doen, zodat daarna de monteurs zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk het werk op locatie kunnen uitvoeren.
0: Het is echt een hele keten met hele verscheidenheid aan mensen. Bijvoorbeeld zo'n operator of iemand die dat werk de machine bedient. Wat heeft hij voor vooropleiding?
1: Sommige mensen hebben echt een opleiding gehad als printoperator. Er waren vroeger nog opleidingen voor. Helaas in de praktijk is dat vaak niet meer het geval. Het zijn vaak mensen die affiniteit hebben met het vakgebied, mooie dingen willen maken of met techniek. En die rollen langzaam in het signvak. En bij de aanschaf van een printer krijg je vaak uitgebreide cursussen. En je kan tussentijds ook nog cursussen volgen. En zo maak je eigenlijk de kennis eigen.
0: En kun je een beetje aan voldoende geschoold personeel komen?
1: Geschoold personeel is dus bij ons, het is veel interne opleiding, dus geschoold personeel is niet bij ons niet helemaal van toepassing. Maar het is een zoektocht. Maar gelukkig hebben we een vaste kern van wat mensen met ervaring die al jaren bij Memo werken. Dus nieuwe medewerkers kunnen goed ingewerkt worden, worden aan de hand meegenomen en langzaam bereiden we hun kennis uit door hun steeds meer taken te geven en interne opleidingen. En daardoor krijgen we uiteindelijk jonge, enthousiaste medewerkers die het vak gewoon prima verstaan en gewoon een goede bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, wat dat betreft, ook omdat het zo verscheiden is, kan ik me zo voorstellen dat je ook hele verschillende medewerkers hebt. Daar gaan we straks vast wat meer van zien. Je zei al, mensen komen ons op veel meer plekken tegen dan ze weten. Dan noemt u 1 voorbeeld van Woonzorg Flevoland. Zijn er nog wat meer voorbeelden die je hier kunt noemen?
1: Heel veel mensen zullen ons eigenlijk onbewust heel veel zien. En dat is eigenlijk van de lokale bakker, bakkerij Prins bijvoorbeeld, tandartsen, huisartsenpraktijken, op scholen, opvanglocaties. Overal zorgen wij dat bedrijven opvallen, maar dat we ook voor sfeer en inspiratie zorgen. Dus die comfortabele wachtkamer bij de dokter of de tandarts, ja, daar hebben wij vaak aan bijgedragen door de akoestiek te verbeteren, maar ook zonwerende folies te plaatsen, dat het niet zo bijzonder warm is in de wachtkamer, maar dat het een comfortabele temperatuur is.
0: Dus het gaat veel verder dan alleen maar iets moois ergens op plakken.
1: Ja, het hangt echt af van de wens. Kijk, we zeggen Memo reclame, maar ik denk dat meer dan de helft eigenlijk van onze werkzaamheden zijn ook functioneel en esthetisch verhogende elementen toevoegen, waardoor de bedrijven gewoon een comfortabele leefomgeving krijgen of een werkomgeving, waaronder akoestiek en zonwerende folie.
0: Jullie zijn echt een Lelystadsbedrijf, telde. Dat kan ook niet anders als je er al meer dan 50 jaar zit. Wat hebben jullie als Memo met de stad en wat doen jullie voor de stad?
1: Ja, zelf woon ik in Emmeloord. Dus ik heb niet één op één de verbinding met Lelystad. Natuurlijk door de jaren heen en de medewerkers die hier uit de buurt komen. Ja, dan zie je toch de voetbalclubs, de hockey, de tennis, de culturele activiteiten van een Batavialand, de Kubus en de evenementen die hier natuurlijk elk jaar gaan. Ja, en die weten ons ook prima te vinden. Want los dat wij ze vaak ondersteunen met de nodige reclameuitingen, zijn we ook sponsor van de nodige partijen.
0: Ja, maar dat denk ik dat wel eens moeilijk is. Want veel partijen denken natuurlijk, oh, dit is voor een goed doel. We vragen het even aan Memo of ze het voor ons regelen. Je zult best veel vragen krijgen, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dat is een lastige. Dus op een gegeven moment liep het een beetje de spuigaten uit. Dus toen hebben we gezegd, nou, we doen een sponsorbudget. Die zetten we op papier voor een jaar. En dan gaan we gewoon kijken wie erbij past. Want het was inderdaad iedereen met een raceauto of die een skateboardactiviteit had of een project had bedacht, die kwam bij ons aankloppen. Dus dat was niet meer te doen. Dus we hebben nu gewoon langdurige samenwerking en sponsorovereenkomsten met een aantal vaste partijen. En daarnaast hebben we nog wat lokale initiatieven. En als het mee kan lopen binnen de huidige productie, dan ondersteunen we waar kan. Maar wel binnen het gestelde budget.
0: Snap ik. Hey, jullie doen dus best wat voor Lelystadse bedrijven. Dat is een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar ook bijvoorbeeld het zijn van een erkend leerbedrijf hoort daar volgens mij bij.
1: Ja, ik vind wel dat heel veel. Nou ja, ik weet niet of ik over mijn generatie moet spreken. Ik ben 40. Maar het is makkelijk klagen. Maar er wat aan doen is belangrijker. En ik vind. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat als jij wilt dat je beter geschoold leerlingen of nieuwe medewerkers krijgt en nieuwe aanwas, dan moet je wel zorgen dat die kennis ook bij die generatie terechtkomt. En scholen lopen gewoon logischerwijs altijd achter op de vraag uit de praktijk. En dus die kennis moet uit het bedrijfsleven komen. Dus daar moet je in investeren. Nou, dat houdt in dat je inderdaad een plek vrijmaakt, de tijd investeert. En dat je mensen en stagiaires ook de tijd en de ruimte moet geven om fouten te maken, zodat ze kunnen leren.
0: Ja, dat is ook wat dat betreft actief. Ook de betrokken bij initiatieven als de Lelystadse uitdaging of dat soort initiatieven?
1: Lelystadse uitdaging op het moment niet. Jink, bliksemstage, hebben we wel al een paar keer aan meegedaan. En dat willen we ook uitbreiden. Alleen soms toch wat schommelingen met personeel en pieken en dalen binnen ons vakgebied maakt het soms lastig plannen. Maar waar kan doen we het zeker mee. En wij zijn elk jaar van de partij met Lelystart. Dat vinden we ook belangrijk. Om toch de cultuur en bij Jink de jongeren gewoon echt kennis laten maken met ons vak. En hoe mooi het wel niet is eigenlijk.
0: Ja, dat mes snijdt eigenlijk snel aan twee kanten. Je had het over dat vak en je zei het eigenlijk in ons eerste blokje al. Je markt is wel aan het verschuiven, maar de hele branche ontwikkelt zich, denk ik, hè?
1: Ja, het is. Klopt. Het is een hele brede vraag wat dat betreft. Onze branche verschuift langzaam van losse reclameobjecten eigenlijk naar totaaloplossingen in de ruimte. Gelukkig zijn we daar ook goed in. Klanten willen niet alleen maar zichtbaar zijn, maar ook sfeer, duidelijkheid en beleving creëren. En daarnaast zien we ook steeds meer een verschuiving naar aandacht voor duurzaamheid en hergebruik. Dus klanten die verwachten steeds meer dat ze een idee bij één partij kunnen neerleggen en met dat idee aan de slag gaat en een totaal project van idee tot uitvoering creëert voor ze. Ja, daar moet je mensen voor hebben en machines. En daar zijn wij gelukkig nu goed op ingericht.
0: Als je nou eens je ogen dicht doet en denkt over 10 jaar, wat doet Memo dan?
1: Oeh, dat vind ik een lastige, maar wel een leuke vraag. Hey, over 10 jaar zie ik Memo als een zelfstandig en gezond bedrijf. En dat nog steeds bekend staat om visueel sterke oplossingen. Ja, het team draait dan gewoon het bedrijf met vaste klanten en langdurige samenwerking. En zelf ben ik dan voornamelijk bezig met richting geven aan het bedrijf, kwaliteit bewaken en alleen net even die leuke mooie projecten eruit pakken die ik dan heel graag zelf nog begeleid.
0: Ja, want dat kan ik mij voorstellen. Dat je ook zelf wel denkt, op deze plek wil ik niet alleen maar met dat management en dat ondernemen bezig zijn. Ik wil ook dat vak gewoon zelf uitoefenen.
1: Ja, dat klopt zeker. Ik heb natuurlijk twee goede projectmanagers die alle projecten oppakken. Ik ben ondertussen naar boven verhuisd en dan zit ik lekker in mijn kantoortje. Maar uiteindelijk ben ik dan alleen maar druk met de boel regelen en de grote lijnen. Maar ik mis het wel om met de klant enthousiaste ideeën te creëren, mooie dingen te bedenken en uiteindelijk ook te zien wat er uiteindelijk hoe het gemaakt gaat worden en hoe het tot stand komt. En daardoor ga ik nog wel regelmatig mee met de monteurs of even een dagje meedraaien met de productie om toch die affiniteit te houden en ook nog eventjes die boost van energie en enthousiasme te krijgen in het mooie dingen maken.
0: Nou, er zijn alle klanten hier natuurlijk even lief, maar van welk project de afgelopen periode gaan je oogjes een beetje glimmen?
1: Wij hebben hier bij onze buren Volspar. Ik weet niet of je die kent. Die doen in inkten en verven voor autolakken voor doen ze eigenlijk. En dat creëren ze voor over heel de wereld. En ze hebben hier een trainingscentrum op Noordersluis zitten. En die hadden ook de uitdaging van die trainingscentrum. Dat alleen fysiek hebben ze maar één spuiterij. Maar er komt een heel legio aan mensen voor die training en die cursus. Dus die kunnen ze niet tegelijk bedienen. Dus ze hebben een complete VR-situatie bedacht om die mensen te trainen. Dat is leuk, maar om die in een hok te zetten, dat ziet er niet uit. Dus toen hebben wij de vraag gekregen, maak er wat moois van. Dus toen hebben wij een hele moderne gestelde VR-ruimte ingericht met lichtgevende wanden, met mooie uitingen. Dat al doe je zelf de cursus niet, maar kijken naar de mensen met die VR-beleving en bril op. Je ziet dan het plezier dat ze hebben en dat ze in een mooie omgeving staan.
0: Nou heb je natuurlijk het leukste, maar je hebt ook altijd, hoef je de naam niet te noemen, maar wel iets over vertellen, een hoofdpijnproject ertussen zitten.
1: Ja, hoofdpijnprojecten. Nou, de meeste hoofdpijnprojecten begint eigenlijk met een onduidelijke vraag. En dat is dan dat de klant eigenlijk niet weet wat ze precies willen. Ze zeggen bijvoorbeeld, ik wil stickers of autoblettering is een goed voorbeeld. Ik wil autoblettering, maar dan nog niet weten welke auto's ze precies gaan kopen. Ze hebben bijvoorbeeld niet een logo. Ze hebben niet nagedacht over het budget. En dan valt vaak op alle fronten valt het een beetje tegen. En dat is voor ons dan heel erg zoeken, oké, wat wil de klant dan precies? En dat is die zoektocht maakt het tijdrovend, maar ook vaak zorgt dat voor een resultaat dat, waar wij vaak niet helemaal achter staan en waar de klant niet helemaal mee geholpen is.
0: Kortom, weet wat je vraagt is ook hier gewoon het adagium. En daar helpen jullie ze natuurlijk ook bij als ze met een onduidelijke vraag binnenkomen.
1: Ja. We hebben een heel draaiboek met leuk wat vragen. Dus dat is, vinden klanten misschien ook vervelend aan ons. Dat als ze een wens hebben, dan krijgen ze ook gelijk 10 vragen terug om goed te definiëren. Wat is nou je verwachting van ons? En op welke punten kunnen we de klant helpen? En als we erachter komen dat het project niet haalbaar is, budgetair, planmatig, of dat het buiten onze scope van kennis valt, even goede vrienden, dan stoppen we bij het ontwerpproject. Dan krijgen ze de ontwerpbestanden en dan kunnen ze daarmee naar bijvoorbeeld een externe partij gaan.
0: Kijk, zo kan het ook. Nou, we hebben heel veel gehoord over Memo, waar ze vandaan komen, maar ook wat de toekomst is. Maar we zijn natuurlijk wel benieuwd hoe het er in de praktijk uitziet. Daar gaan we dadelijk, na de muziek, eens even verder kijken hier bij Memo met Sander Vinken naar hoe het wordt gemaakt. MUZIEK

0: Welkom terug bij Lelystad in Bedrijf. We zijn nog steeds bij Memo, bij Sander Vinken. We hebben net van alles gehoord over verleden, heden en toekomst van het bedrijf. We gaan eens even kijken hoe dat er dan de praktijk uitziet. We zitten hier in een ontvangruimte. En ik dacht in eerste instantie, Sander, nou, jullie maken ook behang. Want het is op een beetje, het is behangen.
1: Ja, het lijkt inderdaad behang, maar dat is het niet. Het is geprinte akoestische panelen zijn het. Je ziet te vaak dat gebouwen worden opgeleverd met betonvloeren, glazen kantoorruimtes en spuitplafond. Waarbij na het betrekken van het pand toch de medewerkers erachter komen van ja, ik voel me hier niet zo fijn. Er is te veel galm, ik heb constant last van mijn collega's. Ja, en dan worden wij ingevlogen om er nog wat van te maken van hoe is dit nou ja, haalbaar. En dan komen wij met akoestische oplossingen, waaronder geprinte akoestische oplossingen.
0: Ja, wat dat betreft lijkt het dus behangen, maar het is een andere techniek. Maar het heeft ook een dubbelfunctie. Het ziet er leuk uit, maar het helpt ook bij het geluid.
1: Ja, klopt. Het is, we zien te veel dat projectinrichters kiezen voor een standaard akoestische oplossing. Dan krijg je grijze blokken aan je muur of een lamellaplafond. En dan kun je kiezen uit bijvoorbeeld 8 kleurtjes. Maar dat is eigenlijk zonde, want wij hebben machines die ze in vorm kunnen snijden. We kunnen het erop printen. Dus je krijgt niet alleen een akoestische oplossing. Je krijgt iets wat bijdraagt aan de branding en aan de visuele identiteit van het bedrijf.
0: Maar ook gewoon aan de schoonheid, zal ik zeggen. We kijken ook naar een grote vaas met bloemen.
1: Ja, dit is een goede testprint. En dan hebben we een schilderij geprint op akoestisch materiaal. Waarbij een klant ook aangaf van ja, ik wil prints aan mijn muur. Nou, dan kan je natuurlijk kiezen voor een strak plaatmateriaal. Maar deze akoestische oplossing draagt dan ook gelijk weer positief bij aan de galm. Waardoor het een dubbele werking krijgt.
0: Maar niet alleen in het platte vlak, ook kennelijk driedimensionaal. Want ik kijk hier ook naar een soort van PTT-brievenbus. Met daarboven gratis inspiratiegids. De ene gleuf en de andere gleuf overgepost. Waar kijken we naar?
1: Dit is een element geweest voor een beurs. Wij hebben ook een bedrijfstak en het is Memo Live. Dat zijn alle interieurprojecten in de zorg. Met specifieke tak de dementiezorg. En daarbij stonden op een beurs. En daar hebben mensen, wouden toch nog wel eens fysiek post bezorgen. Nou, dachten wij, dan doen we een PTT-postkastje. En die kunnen we gewoon mooi in maat snijden tot een vouwbaar 3D-model. Dus dan kunnen we het akoestische materiaal kunnen we snijden en bewerken tot een mooie, nou ja, in dit geval een PTT-postkast.
0: En die is niet alleen grappig omdat hij er leuk uitziet, maar hij draagt ook bij aan de geluidskwaliteit.
1: Ja, nou in dit geval doet hij wel wat aan de geluidskwaliteit, maar het was eigenlijk om de mensen die in een PG-afdeling zitten in beweging te krijgen, dat ze zelf hun brieven kunnen posten. Dus het was meer het het in beweging krijgen van de mensen op de afdeling.
0: Als je dan hebt over zo'n dementieafdeling en een tak van sport jullie daarvoor hebben, waar moet je dan aan denken? Wat is dan belangrijk? Wat jullie zeggen, daar hebben wij verstand van, daar kunnen wij een bijdrage aan leveren?
1: Ja, daar hebben mensen voor die hebben de nodige cursussen gevolgd om in het brein van een persoon met dementie te kruipen. Omdat ze teruggaan in de tijd en soms wat gedesoriënteerd zijn. Vertonen ze wegloopgedrag of weten ze niet precies waar ze zijn. En om dan hun leefomgeving herkenbaar te maken en ook door actieve sturing met beeld te gebruiken, dan komen de mensen meer tot rust, waardoor de mensen komen tot rust. De medewerkers hebben echt tijd om te zorgen en niet op een politieagentje te spelen. Ja, en dat werkt gewoon heel mooi aan elkaar bij. En dan maken we eigenlijk gebruik van alle materialen en kennis die we binnen ons Memo hebben. Die passen we toe op een manier dat werkt voor die mensen, zodat ze een mooie en fijne leefomgeving krijgen waar ze graag willen zijn.
0: In een van de Lelystadshuizen heb ik een keer een mooi voorbeeld gezien van een hele wand en een lift. Daar kwam je uiteraard de lift uit op die afdeling. Maar als je terugging, moest je goed kijken waar zit hier nou de lift. Het leek gewoon een muur, een gang.
1: Ja, dat klopt. Dat was een beetje de oude techniek. Dat was het camoufleren van uitgangen, zodat mensen niet van de afdelingen af konden gaan. Nou is er al enkele jaren een nieuwe wet met het open deurenbeleid. Dus je moet de mensen eigenlijk niet opsluiten, maar als ze willen, mogen ze weg van de afdeling. En om dat eigenlijk toch enigszins tegen te gaan, want sommige mensen, ja, die zijn niet helemaal meer in staat om voor zichzelf te zorgen en de deur uit te gaan. dan wil je ze eigenlijk positief sturen door plekken in te richten waarbij ze zich fijn voelen en graag rondlopen. Dan stuur je ze liever naar die plekken toe waar je ze wil hebben, in plaats van dat je zegt, daar mag je niet heen. Dus het positief beïnvloeden van hun gedrag.
0: En zo zie je maar dat het heel wat verder gaat dan alleen stickers plakken. Nou, deze ruimte, alhoewel die akoestisch heel mooi is en er heel veel dingen zijn waar je nog veel over zou kunnen vertellen, gaan we verlaten, want we gaan eens even kijken waar het echt allemaal gebeurt. Voordat we naar buiten lopen, als ik omkijk, zie ik hele grote bloemen. Ook weer dat geprinte materiaal met wandpaneel krasvast erop. Maar we zien ook een klein stukje vloerbedekking liggen. Althans, het ziet eruit als vloerbedekking.
1: Ja, klopt. Het is een afbeelding van een mooi persisch tapijt. Maar het is uiteindelijk geprint PVC, vloer PVC.
0: Zodat je er niet over kunt struikelen, maar wel het gevoel hebt van het is een persisch tapijt.
1: Ja, klopt. Want in de zorginstellingen, ja, mensen lopen toch veel met een rollator of een stok. Of ze sloffen een beetje over de grond. Ja, daar kan je niet een hoogpolig tapijt neerzetten, want daar struikelen ze over. Maar door een geprinte tapijt te integreren in de vloer, dan struikelen ze niet. Maar dan krijg je toch wel een mooie visuele presentatie van een natuurlijke woonkamer.
2: Dit is Lelystad in Bedrijf.
0: Mooi, dan verlaten we deze ontvangruimte en lopen richting de trap en gaan naar beneden naar ontwerp. En dadelijk even vragen, Sander, volgens mij ziet dit er een beetje uit, niet als een kantooromgeving waar we vandaan komen. Het is een ingebouwde hal, hè, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. In coronatijd hadden we een beetje gebrek aan ruimte. Mensen moesten wat meer afstand hebben van elkaar. Dus dan hebben we voor nood wat extra kantoorruimtes gebouwd. En ja, wij kunnen natuurlijk op elk plan materiaal printen wat we willen. Dus een standaard wand vonden we een beetje saai. Dus we hebben alle wanden voorzien van een mooie inspirerende print.
0: We zijn weer terug bij de voordeur. En dan komen we langs iets waar mensen die misschien ook nog wel jullie van kennen. De BKL-trofee. Winnaar BKL-trofee 2011.
1: Ja, klopt. Dat was wel voor mijn tijd. Maar dat was wel, ja, gewoon een mooie bekroning voor het buitengewone werk wat hier altijd gedaan werd voor het bedrijfsleven hier in Lelystad.
0: Wat doen jullie veel met de BKL?
1: Ja, we zijn aangesloten bij de BKL. En ik heb laatst het coachingsprogramma ook doorlopen. Dat was ook hartstikke leuk om te doen. En geregeld gaan we naar de borrels, de kennissessies en waar nodig ook de cursussen die ze aanbieden.
0: En het trofee hangt hier nog steeds trots aan de wand. Ja, dan komen we door een eerste ruimte. Daar zien we al heel veel mooie voorbeelden van alles wat er geprint is. Maar ook hele grote, ja, wat zijn dit? De tafels eigenlijk, hè? Nee, hiervoor, die tafels. Hele grote tafels.
1: Ja, dat tafel is een, ze noemen dat een Bubble Vee applicator. Eigenlijk kan je daar, zo groot als de tafel, die is 4,5 bij, nou, volgens mij bijna 2 meter breed, kan je stickers eigenlijk in één persoon met de wals op een bord aanbrengen. Waarbij je vroeger met een spateltje met 3 mensen tegelijk het bord aan het plakken was.
0: Kijk, techniek helpt de mens. En je wees net ook even naar een soort van kastje waar we naar staan te kijken.
1: Ja, klopt. Dit was een conceptkast die hebben we voor een klant ontwikkeld. Want die wou een bepaald product presenteren. En dat wouden ze op een gebruik maken van duurzaam materiaal. Dus dan hebben we wat testen gedaan. Hebben we een kastje gesneden en een 3D-object van gemaakt. Uiteindelijk is het project niet doorgegaan. Omdat het door heel Europa verdeeld moest worden. En de transportkosten waren toch te hoog voor de klant. Maar we wouden het niet weggooien. Dus we hebben er gebruik van gemaakt door onze eigen producten er maar in te presenteren.
0: Kijk, heel erg mooi. Loop even langs die mooie tafel. Ja, dan zie je iets dat ziet eruit als een printer met grote flessen inkt in alle kleuren. En een soort half stickervel dat eruit hangt, hè?
1: Ja, klopt. Wij hebben diverse grootformaat printers, noemen ze dat dan. Ze zijn allemaal 1,60 meter breed. Dat is een beetje een standaard maat. Het staat er ook op voor de folies. Dus wij kunnen maximaal op 1,60 meter printen. En de rollen zijn 30 tot 50 meter lang. Dus dat is het maximale printbereik wat we hebben. En de flessen inkt, ja, zonder inkt kan je niet printen. Dit is toevallig een UV-machine. Dus de inkt droogt door middel van UV-licht. En daardoor is het een wat ecologischer, nieuwer model voor de wat chemischere alternatieven die er zijn. Dus ja, ook MVO, het zijn eco-inkten, het droogt sneller en het is ook nog biologisch afbreekbaar materiaal kunnen we gebruiken. Om toch daarin, waar de keuze gemaakt kan worden voor duurzame alternatieven, dat we dat doen.
0: Loop even verder, want daar zien we nog steeds meer van die hele grote apparaten staan. Hier staat nog iets van een tafel waar we naar kijken.
1: Ja, klopt. Het heeft ook een hele bijzondere naam. Het heet een flatbed printer, vlakke tafel. Dus dit is een machine die kan op dit printbereik, dat is 2,50 meter bij 1,50 meter, kan je hier een plaat op leggen en dan zou je direct op het plaatmateriaal kunnen printen. Dus bijvoorbeeld glas, hout, trespa, PVC, noem het maar op. Als het eronder past, tot 4 centimeter dik, kunnen we direct op printen. Dus stel je hebt een deur, we kunnen een sticker printen en op een deur plakken. Maar je kan ook de hele deur op de machine leggen en er direct op printen.
0: Kijk, het is nog eens wat. Maar daarnaast staat er gewoon een printer keurig een hele grote sticker te printen.
1: Ja, dit zijn toevallig heel veel stickertjes. Het lijkt een grote print, maar het zijn allemaal losse stickertjes.

0: dan geprint is. En dat moeten kleine stickertjes worden. Dan lopen we door, ik denk, naar de snijmachines waar we inmiddels terechtkomen.
1: Ja, klopt. Dit is een geautomatiseerde snijmachine. Door middel van de barcode kunnen ze het geprinte product scannen. Dan roept de machine automatisch al het juiste snijbestand op. Moet de operator moet er nog wel zorgen dat het mesje goed is ingesteld en het juiste mesje in de machine zit. En dan gaat hij daarna automatisch aan het werk met snijden. En dat kan zijn dat hij alleen de teksten snijdt. Hij kan er doorheen snijden, maar hij kan ook bijvoorbeeld losse snijteksten snijden. Dus dan snijdt hij alleen door de toplaag heen van de folie. En dan moeten we dan laten wegpellen, zodat we een goede bruikbare sticker krijgen.
0: Ja, en dan heb je ook nog van die stickers die je tegen de auto ruit moet plakken. Hè? Die eigenlijk verkeerd omwerken, zal ik maar zeggen, als sticker.
1: Ja, klopt. Je moet ook inderdaad stickers soms in spiegelbeeld printen. En dan plak je ze aan de binnenkant, zodat ze aan de buitenkant inderdaad leesbaar zijn.
0: Zo zie je maar heel veel verschillende technieken. En daarachter zien we dan de laatste machine in deze hal. Iets met heel veel verschillende rollen. Maar we kijken ook uit naar heel veel kleurtjes materialen, volgens mij.
1: Ja, klopt. Dat is nog echt het oude sign. En dat is het snijden van allerlei gekleurde folies die vanaf de fabriek gekleurd zijn. Dus ze zijn kleurgecodeerd. Dus als je die nu bestelt of over 3 jaar, mits de folie nog bestaat, zijn de kleuren identiek. Nou, tegenwoordig zie je steeds meer dat bedrijven hun eigen ontwerpen hebben. Net hun eigen kleurtje, net hun eigen styling. Dat het eigenlijk niet meer te vinden is in een standaard folie. Dus dan printen wij hun kleur en dan snijden we het na. Dus we creëren onze eigen gekleurde folie.
0: Ja, dan komen we toch in een soort van garage. En dan zien we toch, Sander, een soort van handwerk. Want hier is een kleurfolie. Die werd met een soort föhn warm gemaakt en dan geplakt.
1: Ja, klopt. Dit is een folie. Die moet je verwarmen. En dan is die zover uitrekbaar dat je hem omvormen heen kan trekken. Dus dit is echt het wrappen van objecten. Dit doen we ook veel voor auto's. En in dit geval is het een spatbord of een kuip van een motor die gerapt wordt.
0: Ja, en hier staan dus ook de auto's die je dan rond ziet rijden en die gerapt worden. Je zei dat eigenlijk al een beetje in een van de eerdere blokjes. Een auto beplakken is hartstikke ingewikkeld, hè?
1: Ja, zeker. Het hangt van zoveel facetten af. Een nieuw binnengekomen auto vanaf de fabriek, die zijn redelijk goed te plakken. Want die zijn schoon, die zijn nog top gespoten. Alles is netjes, geen krasjes. En de spatborden zijn goed te demonteren, waardoor je de folie er achterlangs kan plakken. En dan gaat dat langer mee. Maar 9 van de 10 keer, zeker met de huidige prijzen van auto's, zien we dat klanten steeds vaker kiezen voor tweedehands auto's of jong gebruikte auto's. Waardoor je toch auto's binnenkrijgt die ja, of schade hersteld zijn, of bijvoorbeeld al de nodige beschadiging hebben. Waardoor ja, met dat folie aanbrengen moet je iets creatiever zijn. Dus je moet eerst heel veel poetsen en wat herstelwerk uitvoeren voordat je uiteindelijk hetzelfde stickertje kan aanbrengen.
0: Want een stickertje mag er natuurlijk gewoon niet afvallen. Mooi, dankjewel.
2: Dit is Lelystad in bedrijf.
0: Marleen, jij werkt hier al een tijdje volgens mij, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: En nou begreep ik dat je ontwerper was, maar ik zie hier toch drukkende weer met folie.
3: Ja, ik ontwerp normaal gesproken wel. Maar als mijn collega Jasper er niet is, dan plak ik ook.
0: Dus je moet alle markten thuis zijn?
3: Ja, ik ben van alle markten thuis.
0: Dat ontwerpen, dat doe je achter de computer, denk ik?
3: Ja, ik ontwerp voor Memo Life. En dat zijn ontwerpen voor het aankleden van PG-afdelingen in zorginstellingen. Dus dat is eigenlijk iets heel anders dan Memo Reclame.
0: Maar wel dezelfde techniek en materiaal?
3: Ja. Dus we ontwerpen het hier gewoon met Photoshop en Illustrator. Dus eigenlijk dezelfde programma's als reclame. En alles wordt hier gemaakt, dus dat, qua materiaal is dat hetzelfde.
0: Wat is nou het leuke aan het werken voor Memo Life? Want dat is een bijzondere tak van sport, hè?
3: Ja, nou, het wordt altijd goed ontvangen. Dus mensen zijn altijd blij als jij op de afdeling komt en het een vrolijke en aangename sfeer geeft. Dus dat maakt het heel leuk.
0: En dan ga je ook wel eens mee om het zelf te monteren?
3: Heel af en toe.
0: Echt voor alle markten thuis?
3: Ja. Oh, het is ook plakken, hè? Dus in principe kunnen we dat ook.
0: Nou, dit ziet er in ieder geval uit voor de luisteraars. Een heel licht klusje van heel veel hoeken en heel rond. En daar moet het

0: strak op. Ik zal je niet langer storen. Dankjewel.
1: Dank je.
0: We zien hier allerlei pakketjes klaarstaan voor verzending. En dan valt op het grote aantal Lelystadse bedrijven, laat ik er een paar noemen. Spector Aerospace op de luchthaven. Camp natuurlijk van de auto's die ook gerapt moeten worden. Lesauto's. Go kinderopvang. Dus je hebt wel echt heel veel bedrijven Lelystad die je bedient, hè?
2: Ja, onbewust doen we meer bedrijven in Lelystad dan we af en toe bij stilstaan. En dat maakt het wel leuk, want elke dag als je naar je werk rijdt, zie je ook je werk weer terug.
0: Ja, alleen jij weet dat en de rest van de wereld niet natuurlijk.
2: Nee, maar dan doen we ons werk eigenlijk ook wel goed dat ze niet weten wie wij zijn, maar dat ze gewoon de klant goed kunnen zien en dat de klant opvalt. Want als de klant het goed doet, dan krijgen wij ook meer werk. Dus dan helpen we elkaar weer.
0: Ja, wat dat betreft kun je denk ik goed zien, ook overal waar je rondkijkt bij jullie in het bedrijf, dat het meer is dan alleen stickers proberen recht op een object te plakken.
2: Ja, zeker. Het gaat veel verder dan dat. Het gaat echt om de klant te helpen met hun probleem en of dat nou een kantoorklimaat verbeteren is, het geluid, auto-opvallendheid of dat ze in dit geval van Camp een locatie in Zwolle gaat openen. Ja, wij denken mee om te zorgen dat zij opvallen en hun klanten of bezoekers hun kunnen vinden.
0: Nou, mooi. Dankjewel, Sander. Volgens mij hebben we heel veel gezien van het bedrijf. En er zijn dingen die je via de radio niet over kunt brengen. En dat is de ontzettende verscheidenheid aan materialen, prints, schilderijen, you name it. En het wordt eigenlijk gemaakt. En wat ik geleerd heb vandaag, niet alleen geplakt, maar je kunt ook printen op materialen zelf. Sander, dankjewel voor deze rondleiding, dit inkijkje in de memo. En u dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer op de dinsdagavond met weer een nieuw bedrijf uit Lelystad. Wat we graag bij Radio Lelystad, bij Lelystad het bedrijf, aan u de luisteraar voorstellen.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. Ook werden 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Rijkswaterstaat begint aankomende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open en loopt het aantal files weer terug. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet een boete betalen van $90.000. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel volloopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen Panna, Easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan een nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomstkrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft vandaag droog in Lelystad, al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk, toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele 100.000 mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: bij Spoor 55.
1: Ja hoor, en we zitten er weer klaar voor op deze zondagmorgen. Ja, het is een beetje bewolkt buiten, maar misschien komt vanmiddag het zonnetje nog door. Achter de knoppen Emiel Halversma, Sjoel met berichten. Mijn naam is Sjoke Wolters, ik heb weer aardige muziek voor je uitgezocht, denk ik dan maar. En om 11 uur krijgen wij een gast in de studio en dat is Joshua Buinink. En hij gaat van alles vertellen over de Nationale Stadsdichtersdag die er aan zit te komen. Maar ja, zoals gewoonlijk beginnen we altijd met een dubbeldraai. En deze keer is het van Corrie Brokken en zij begint met Voor mijn dochter.

0: Corrie Brokken met Net als toen. En dat was een songfestivalliedje, dacht ik. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. En daarvoor, voor mijn dochter. Ik vond het wel een beetje een depri-tekst. Maar goed, het was wel een mooie melodie. En ze zong het prachtig. Dus daarom dacht ik, nou, wij draaien deze twee van haar. Oké.
1: Okay. Joke, ja, weer begonnen met dit programma op deze zondag.
0: Ja.
1: En ja, zoals altijd beginnen we met de vraag... Joke, wat was jouw momentje van de week?
0: Nou ja, als ik dat even mag zeggen, dat elk jaar... Nou, ik weet niet hoe lang we dat al doen... heb ik een ijsmomentje met Egbert Kingma. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. En dat koester ik ook. En gisteren was dat moment. En we hebben heerlijk ijs gegeten, ook... met zijn man en zo. Dus dat was heel erg gezellig. En een uurtje bijgekletst en lekker van het ijsje genoten. Dus dat was wel even een bijzonder moment voor mij.
1: Nou, prima.
0: Ja.
1: Klein maar fijn.
0: Zeker, daar gaat het om in het leven.
1: Zo is dat.
0: Ja, oké.

0: De Gentle Brothers waren dit met Just for Fun. Just Here for Fun. En daarvoor James Last met Last Biscaya.
1: Ja, Joke, berichtjes. Ja, het kan natuurlijk nog steeds in augustus om naar een natuurpark te gaan en daar een ronde te doen met de bus of te varen met de boot. In september is het afgelopen. En als je toch in het natuurpark bent, ga dan even weer kijken inderdaad naar die natuurkunstroute. Alles van waarde, waar allerlei kunstenaars aan meedoen. En daar hebben we eerder al aandacht aan besteed. En dat die kunstroute is nog te volgen tot 1 november. En ik neem gelijk even mee, Joke, dat hebben we ook al eerder gezegd. En dat zeg ik nu voor laatst voor onze collega's van de dinsdagavond. Salon, die bestaan in oktober 5 jaar. En die houden daarvoor een gedichtenwedstrijd waar veel belangstelling voor is. En ik zal het nog 1 keer noemen. Iedereen die denkt, ik kan wel dichten, of ik heb ooit eens een gedicht gemaakt, of ik ga een gedicht maken, maakt niet uit waarover. Stuur dat op naar het mailadres poëzie@mail.com. poëzie@mail.com. En dan word je tot een hele grote groep inzenders. En daaruit die inzenders worden een aantal 5 prijzen, geloof ik, geloofd wie de beste is. En die komen in de studio op 6 oktober. Nou, daar hebben we nu voldoende aandacht aan besteed. De laatste dag dat je dat kan doen is 13 september om het in te zenden. Dus gedichten naar poëzie@mail.com.

0: Ja, dit was Manuela met Kuse unterm Regenbogen. En daarvoor Lubbert van Gortel met Lieve Frans. En het ging nog met postpapier. Hoe leuk was dat? Een hele andere tijd, maar wel veel romantischer, toch?
1: Ja, zeker. Joke, nog een berichtje vlak voor 10:30. Ja, uitgas komt er weer aan. Echt een compliment voor de organisatie die dit inmiddels voor de 25ste keer doet. Dus een jubileumeditie. Volgende week zaterdag en volgende week zondag. En ja, er is weer een gratis toegang, vanzelfsprekend. Altijd zo. En er is weer een heel gevarieerd programma optredens van Lisa Jacobs. Onder andere Frommerman, Butterkwartet, het Stark Lindeman. En zoek al deze namen op de site uitgas.nl. Er is een uitgebreid kinderprogramma met een familievoorstelling. Er zijn workshops met en over muziek, allerlei andere activiteiten. Aandacht voor jong talent, excursies zelfs. En vanzelfsprekend is er ook te eten en te drinken met de foodtrucks. En het restaurant daar hartelijk is open. Nou, volg dit allemaal en kijk eens eventjes over de tijden en wie wanneer optreedt op de site uitgast.nl.
0: Oké, dan gaan we naar het lokale nieuws van 10:30. En daarna gewoon muziek.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
5: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
4: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8:00 s'avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel vol loopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan een nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomstkrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook twee kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het blijft vandaag droog in Lelystad, al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk, toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Of visite bij Spoor 55.

0: Mooi, hè? Dit was Recon FA. Je hoort het gelijk aan de sound. En het is Aquarela do Brasil.
1: Ja, een berichtje, Joka. En dat is dat jij nog, ja, als je wil, nog één keer naar de Batavia kan gaan om die te bezoeken. Oh. Het schip de Batavia. Zondag 30 augustus, moet ik het goed zeggen, is de laatste dag, dus volgende week zondag, is de laatste dag dat je aan boord kan komen van de Batavia. Daarna wordt het gesloten en wordt er een voorbereiding getroffen om dat schip op land te gaan zetten. Nou, dat is een gigantische operatie wat veel geld kost, maar dat geld is er inmiddels allemaal verzameld. En ja, ergens in september, oktober, in die periode, dan ja, wordt het schip op het droge gehesen en krijgt het een plek in het straks helemaal vernieuwde museumplein in die buurt. Dus iedereen die nog een bezoek wil brengen aan de Batavia, dat kan tot en met zondag, volgende week zondag dus. Ik zou zeggen, doen. Ben jij er wel eens geweest,
0: ja,
1: trouwens?
0: Ja, ik ben er wel eens geweest, ja.
1: Ja.
0: We hebben dat schip bezocht vanmiddag.
1: Ja, wat vond je ervan eigenlijk?
0: Ja, heel, allemaal heel klein, hè. Beetje benauwd, maar wel interessant om dat te zien. Hoe die mensen leefden, hè,
1: ja,
0: zee.
1: Ja, zeker interessant.
0: Ja.
1: Maar je moest voortdurend even oppassen dat je hoofd,
0: niet stoot. Het is allemaal heel laag en heel laag. Klein. En,
1: ja.
0: Maar wel interessant.
1: Interessante geschiedenis van
0: zeker,
1: het schip.
0: Zeker.
1: Dus nog één week kan het en dan is het...
0: Ja, jammer.

0: Formula V met Tu Amor, Mi Amor. En daarvoor Oscar Harris en de Twinkle Stars met Try a Little Love. En inmiddels is Joshua de studio binnengekomen. Hè? Hoi, leuk dat je er bent.
1: Hey, dag Joke. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Lelystad. Hallo.
0: Ja. Nee, straks in de tweede uur ga jij vertellen over de Stadsdichtersdag.
1: Absoluut. Ja, leuk. Ja, heel nou, evenement wordt dat.
0: Ja, hè? Nou, ik ben benieuwd. Oké. Sjoer, heb jij een berichtje nog?
2: Ja, zeker. Dan moet ik nog wel even zeggen. We hebben het vorige keer ook al gezegd. Maar in het kader van de Monumentendag, zo moet ik het zeggen, gaat die bus weer rijden. De museumbus 154, die vroeger naar Amsterdam reed, die gaat rijden op zondag 13 september. En ik heb van Ger Korman nog niet gehoord dat het helemaal vol is. Dus ik zeg nog maar een keer, mensen die belangstelling hebben om die busreis nog eens een keer te maken over de dijk tot aan de blok van Kuffler en weer terug. Nou, die kunnen zich nog opgeven. Er is een rit om 10 uur en een om 1 uur. 40 personen per rit. Dus 80 mensen kunnen eraan meedoen. En het geheel duurt ongeveer 1,5 uur. Nou, stuur dan even een mailtje naar koreman48@xsforall.nl. Dus koreman48@xsforall.nl. En ja, mensen die op Facebook zitten, zoek Ger Koreman en dan kom je vanzelf bij hem terecht met deze reis met de museumbus.
0: Nou, leuk toch? Alle herinneringen komen weer boven.
2: Zo is dat.
0: Zo is het.

0: dorp een meisje, ze weegt 300 pond. Haar bruin gebrande armen zijn mollig en zo rond. Maar dat kan mij heus niet schelen, dat is wel naar mijn zin. Want zij is voor mij het meisje dat ik bovenal bemin.
1: Tonia, Tonia, driemaal in de ronde.
0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Tonia, Tonia, driemaal in de ronde.
0: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij. Geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is...

0: is het kermis, dat wordt een reuzefeest. Het hele dorp is stapeldol, maar Tonia het meest. Mijn varken gevuld met duiten heb ik vandaag geslacht. Om kermis met haar te vieren, als het kan tot middernacht.
1: Tonia, Tonia, driemaal in de ronde.
0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Tonia, Tonia, driemaal in de ronde.
0: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje zo zacht als jij.

0: Maar op diezelfde kermis begon mijn grote schrik. Want Tonia mocht nergens in, ze vonden haar te dik. Toen is er een man gekomen, daar sprak ze even mee. Nu is ze als dikke dame met de kermis op tournee.
1: Tonia, Tonia, riepel in de rotte hop.
0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Tonia, Tonia, riepel in de rotte hop.
0: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij, geen meisje.

0: Franse Kal was dit met Il Jouet du Piano Début. En daarvoor Karel van der Velde en de Skymasters. En hij had het over Tonia. Ja, we zitten al dicht tegen het nieuws aan van 11 uur. En ja, na 11 uur, je ziet hem al zitten, ik had hem ook al aangekondigd, Joshua Buinink. En hij gaat van alles vertellen over de Nationale Stadsdichter, toch? 5 september.
1: 5 september, een ja. Dag vol poëzie.
0: Nou, hartstikke goed. We gaan eruit met Herb Elbert. En hij speelt op zijn trompet heel mooi. Reis.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in het midden van het land en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. En dat heeft alles te maken met de werkzaamheden op de A12. Er is meer verkeer op de weg tussen Hoevelaken en Barneveld en daarom ben je 10 minuten kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op Radio Lelystad. Op visite bij Spoor 55 met Joke, Jules en Emiel.
1: Ja hoor, we zitten hier nog steeds trouw tot 12 uur. En je luisterde net naar Constantly van Cliff Richard. Ja, bij ons aangeschoven in de studio Joshua Buining. De kijkers hebben hem al gezien. En als je niet kijkt, dan hoor je hem.
2: Absoluut.
1: Oké. Ja, Joshua, de mensen kennen jou die naar jouw programma luisteren... natuurlijk van het dinsdagavondsalon, hè?
2: Zeker.
1: Ja. Ja, hoe lang zit je daar al bij?
2: De dinsdagavondsalon bestaat binnenkort vijf jaar.
1: Ja.
2: Dus ja, dat doe ik eigenlijk al 5 jaar.
1: Oh, je zit er al van begin.
2: Eigenlijk vanaf het begin erbij.
1: Okay.
2: En veel mensen kennen me denk ik ook wel omdat ik muziek maak. Ik speel piano.
1: Ja.
2: Ik schrijf poëzie.
1: Je bent heel veelzijdig.
2: Ik ben lekker veelzijdig, ja.
1: Ja.
2: Ik aan de gang blijven.
1: Ja, en daarnaast heb je ook een baan natuurlijk.
2: En ik heb ook nog een baan.
1: Ja. Dus het kan allemaal wel samen.
2: Zeker, ja hoor.
1: Leuk. Maar je zit ook in het bestuur van de Stadsdichtersdag, hè? De Nationale Stadsdichtersdag.
2: Zeker, ja.
1: Ja. En hoe gaat dat?
2: De Nationale Stadsdichtersdag, eigenlijk de naam zegt het al, is nationaal. Dus er zijn heel veel stadsdichters in Nederland, maar ook in Vlaanderen trouwens. En we nodigen ze allemaal uit hier in Lelystad. En dat doen we, dit is al de 21ste editie, volgens mij.
1: Ja. Gerard Beens, onze eerste stadsdichter, die is daarmee begonnen. Hè?
2: Zeker, ja.
1: Ja,
2: ja. Ja, die heeft het opgestart. Mm. Ja, ik denk een briljant idee van hem om Lelystad als poëziehoofdstad te bestempelen, denk ik.
1: Ja. Ja, hij heeft Lelystad wel op de kaart gezet daarmee.
2: Dat is zeker waar, ja.
1: Ja. Nou ja, en de 21ste keer... Voor de 21ste keer. En hoe is dat gegaan met het uitnodigen van al die stadsdichters? Hebben de meesten wel ja gezegd dat ze komen?
2: Er hebben veel hebben ja gezegd, ja.
1: Okay.
2: We zitten ongeveer tussen de 40 en de 50 stadsdichters zo'n beetje.
1: Okay.
2: Het is natuurlijk, dat is alweer even geleden, in de COVID-periode was de spoeling erg dun.
1: Ja.
2: Maar het krijgt nu steeds meer bekendheid weer. Mm. En het moet natuurlijk ook steeds bekendheid blijven krijgen... Want stadsdichters, ja, dat ben je niet voor het leven.
1: Nee.
2: Meestal maar een paar jaar. En dan is vaak weer een nieuwe stadsdichter aan de beurt. Ja. Die nodigen we natuurlijk allemaal uit.
1: Ja.
2: En naast stadsdichters hebben we natuurlijk ook dorpsdichters... eilanddichters, campusdichters, waterdichters. Heel veelzijdig.
1: Ja. En de mensen uit Vlaanderen heb je daar ook... komen er ook mensen uit Vlaanderen?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Oké. Okay. En die blijven ook overnachten? Want het was vroeger wel zo, bij Gerard Beens. Die regelen dan slaapgelegenheid en zo.
2: Oh, absoluut, ja. Meestal blijven ze overnachten.
1: Okay.
2: Ik merk wel, als je het vergelijkt met de tijd van Gerard Beens... toen was echt veel mogelijk. Toen was er ook veel geld, veel subsidie. Mm. En dat is natuurlijk nu veel minder geworden.
1: Ja.
2: We bieden natuurlijk wel gratis aan... Het is natuurlijk niet alleen voor dichters... maar ook voor alle inwoners van Lelystad... en iedereen met een hart voor poëzie, zeg ik altijd.
1: Mm.
2: Het programma is gratis. We vragen alleen aan onze dichters een bijdrage... als ze mee willen blijven eten.
1: Oh ja. Ja. Nou, we gaan maar van start gelijk met hoe het programma eruit gaat zien, hè, die zaterdag.
2: Ja.
1: Ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Oh, absoluut.
1: Ja.
2: Alle stadsdichters zijn natuurlijk uitgenodigd. Iedereen van Lelystad, we beginnen in het stadhuis.
1: Mm-hmm.
2: Met een voorprogramma, dat begint om 11 uur. Om mensen te trekken hebben we Esther Naomi Perquin uitgenodigd.
1: Ja.
2: Een hele bekende dichter in Nederland. Dichter des Vaderlands. Al mag je dat niet meer zeggen, dichter der Nederlanden is tegenwoordig de nieuwe term.
1: Oh, dat wist ik niet hoor. Ik dacht Vaderlands.
2: Maar... Is goed dat ik het er nog even
1: gezegd. Ja, zeker.
2: Dus die komt in ieder geval voordragen. En er is de uitreiking van de Stadsdichtersbundel.
1: Oh.
2: Dat doen we ook elk jaar. Waarin we stadsgedichten van al onze staddichters verzamelen.
1: Mm-hmm.
2: Dit keer is het iets minder uitgebreid. We hebben het nu met een prijsuitreiking gedaan. Dus we hebben de 20 beste stadsgedichten hebben wij verzameld in die bundel. Nee, die wordt uitgereikt aan Tjeerd van de Zwan.
1: Oh.
2: Goede vriend trouwens van Tom Ummels.
1: Ja.
2: Tom Ummels, ja, we moeten hem toch denk ik eventjes noemen ook in deze uitzending.
1: Zeker.
2: Dit denk ik ook aan de voet heeft gestaan dat deze Stadsdichtersdag ook gewoon ja, nu is het 21ste editie.
1: Ja, jammer dat het er niet meer bij is.
2: Absoluut, ja.
1: Ja, ja. Echt een gemis. Ja, nou, en dan... ja, ik vind het toch heel bijzonder dat het nog zo is voortgegaan, hè? Soms als iemand overlijdt en niet de kar trok, dan zakt het soms in, maar dat is dus niet gebeurd.
2: Nee, dat klopt.
1: Ja.
2: Het is, nee, ik zit in het bestuur,
1: ja.
2: Samen ook met Thomas Gerla en Mick van Leeuwen. Nou ja, Annette Sieger zat er ook bij, de weduwe van Gerard.
1: Ja.
2: Nou ja, en Tom. Ja, vooral Thomas was goed bevriend met Gerard. En Gerard heeft het op het laatste moment aan Thomas gevraagd van, nou ja, zou jij het willen overnemen? Zou je de kar willen trekken?
1: Ja.
2: Dus ja, hij heeft enthousiaste mensen bij elkaar verzameld. En zo zijn we eigenlijk begonnen.
1: Ja.
2: Eerst met een online editie. Ja, dat was de COVID. Die,
1: dat was COVID, hè?
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: En nu zijn we beetje bij beetje het weer opnieuw aan het oppakken. Mm. Het is wel iets anders. Er wordt niet het hele Agora Theater wordt me afgehuurd. We hebben een aantal openbare locaties. Daar zal ik straks natuurlijk meer over vertellen. Mm. Binnenin in de bibliotheek. Wat wel eens blijft bestaan zijn de gastadressen bij mensen thuis.
1: Ja, dat op locatie, hè?
2: Dat klopt.
1: Dat de dichters op locatie gaan.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Ik weet niet of dat bij jullie wel eens geweest
1: is. Ja, zeker hoor.
2: Ja.
1: Ja, dat was. Ik ben zelf nog gastvrouw geweest ook. Dat ik een stadsdichter onder mijn hoede had. En hem meenam naar een. Nou ja, naar zo'n. Hoe noem je dat nou?
3: Locatie.
1: Locatie, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja, was leuk.
2: Het is altijd heel gemoedelijk, merk ik. Weet je?
1: Heel
2: gemoedelijk. Het is vaak bij mensen in de achtertuin.
1: Klopt.
2: Het is trouwens altijd mooi weer, Joke.
1: Dat valt mij ook op. Het is meestal mooi weer.
3: Ja.
1: Ja, het is nooit zo dat het ging plensen van de regen.
2: Nee, precies.
1: Dat is wel lekker, ja.
2: Dus, nou ja, inderdaad, we hebben eerst het programma in het stadhuis. Eindigt met een lunch voor de stadsdichters. En daarna gaan ze met taxis. En worden ze naar allerlei locaties gebracht om voor te dragen. Dan eind van de middag komen ze weer terug. En dan hebben we het avondprogramma in Corneel. We hebben een terugblik op de dag. Waarin ook nog weer gedichten worden voorgedragen. Mm. En dan is het feest in Corneel.
1: Ja.
2: Nou ja, dat organiseren ze zelf. En daar wordt ook weer een bijdrage voor gevraagd.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: En ook jullie gaan ook gezamenlijk eten, denk ik.
2: Er is een buffet, klopt.
1: Een buffet. Ook in Corneel?
2: Of? Ook dat is in Corneel.
1: Oh, ja. Dus de hele Agora is er dan niet meer?
2: De hele Agora is er niet meer, nee.
1: Nee. Dus jullie doen alles in Corneel. Ja.
2: Het kost allemaal wat. Hè? We zijn natuurlijk, we rekenen natuurlijk niks aan onze stadsdichters.
1: Nee.
2: We krijgen onze subsidie van de gemeente Lelystad.
1: Mm-hmm.
2: Dus ook Groene Sluis heeft een mooie duit in het zakje gedaan.
1: Okay.
2: En het Lira Fonds, nou, die sponsort dan weer Esther Naomi Perquin, waar we 's ochtends naar gaan luisteren.
1: Ja. Zo. En in het avondprogramma, als die dichters gaan voordragen, dan zijn ook Lelystedelingen welkom, toch?
2: Absoluut. Dat is smiddags. Smiddags vanaf 1:00.
1: Oh ja.
2: Dus de dichters gaan met taxis naar al die verschillende locaties toe.
1: Mm-hmm.
2: We hebben de gastadressen. Gastadressen, vaak de gastheer, gastvrouw, die zorgt dat daar mensen zijn uitgenodigd. We hebben ook een aantal openbare locaties. En daar kan eigenlijk iedereen aansluiten.
1: Naartoe.
2: En dat zijn dit jaar Binnenin en in de Flevomeerbibliotheek.
1: Oh, wat fijn. Ja.
2: Ja.
1: Dus en dat begint vanaf 1:30?
2: Dus vanaf 1:30 beginnen de voordrachten op de locaties. Ja.
1: Okay. Ja. Nou, allemaal goed geregeld hoor, Joshua. Met elkaar. Want het is best wel een voorbereiding.
2: Het is een flinke voorbereiding, ja. Ja, je begint op januari al met aanvragen van de subsidie. En op een gegeven moment ga je dichters uitnodigen.
1: Ja.
2: De stadsdichtersbundel is natuurlijk ook veel werk.
1: Al eventjes daar moet een ding, ja.
2: Op tijd mee beginnen.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Dat snap ik. We gaan even naar muziek, Emiel.
0: Dit is Radio Lelystad 90.

0: Lulu was dit met To Sir With Love. Een mooi liedje vind ik dit wel. Ja, Joshua, we zijn zo met het programma aan het doornemen. Mm-hmm. Ja, ik zei, nou, vroeger was het in de Agora dus. En dan was iedereen altijd welkom vanaf het begin. Maar dat is nu niet, hè?
1: Nee, waar de mensen welkom zijn, dat is in ieder geval bij het voorprogramma in het stadhuis. Ja, daarna zijn natuurlijk 's middags onze openbare locaties. En 's avonds bij het stadsdichtersbal, zoals dat het door Corneel wordt georganiseerd.
0: Okay. Ja. Ja. En al die plekken waar die mensen naartoe gaan, dat is ook allemaal goed geregeld. De dichters naartoe gaan, naar die
1: Jazeker.
0: Naar die gastlocaties.
1: We hebben natuurlijk een heel aantal gastadressen, ook van voorgaande jaren, die het allemaal graag weer doen.
0: Ja.
1: Dus die nodigen vaak mensen uit. Bijvoorbeeld onze eigen presentator van de dinsdagavondsalon, Ginny Smit.
0: Oh ja.
1: Zij nodigt mensen bij haar thuis uit. De ruimte is daar natuurlijk beperkt. Er kunnen 20 mensen in. Mocht een luisteraar dit horen en zeggen van, nou, ik zou daar graag willen kijken, dan kan dat. Maar goed, vol is vol, dat zeg ik er wel even bij.
0: Ja, snap ik. En je hebt genoeg gastlocaties op dit moment? Is het allemaal rond?
1: Ja, we hebben voldoende gastlocaties.
0: Okay.
1: Maar goed, mocht iemand zeggen van, nou, volgend jaar wil ik er misschien ook eens bij zijn.
0: Ja.
1: Belangrijk is wel dat je actief mensen uitnodigt die naar onze dichters komen luisteren.
0: Mm-hmm. Ja. Snap ik.
1: Dus wij zorgen voor het vervoer van de dichters. Meestal zijn er zo'n 5 tot 7 dichters zo'n beetje bij de verschillende locaties.
0: Mm-hmm.
1: En die dragen dan ombeurten voor met een pauze daarin. En meestal zorgt de gastheer, gastvrouw voor een hapje of een drankje.
0: Ja, zeker.
1: Moet heel gezellig samen zijn. Ja.
0: Ja, is ook heel gezellig. Ja, dat vind ik wel. Goed, ja, nou ja. En wordt er verder nog door jullie, door het bestuur, hebben jullie het nog druk mee die dag? Of niet?
1: Nou ja, 's ochtends zijn we natuurlijk bij. Ik zorg er 's ochtends voor dat iedereen een plekje, in ieder geval onze dichters, een plekje krijgen in de taxi's.
0: Ja,
1: dat
0: het
1: allemaal goed gaat.
0: Ja.
1: Ik ben altijd super blij als iedereen uiteindelijk zijn weg gevonden heeft. Daarna gaan we eigenlijk als bestuur de verschillende locaties af.
0: Ja.
1: Gewoon even kijken, gewoon even zien hoe het eraan toe gaat.
0: Ja.
1: Dan geven we vaak nog even een bedankje aan de gastheer, gastvrouw.
0: Mm-hmm.
1: En dan 's avonds bereiden we eigenlijk alles voor het avondprogramma.
0: Ja.
1: De dichters weer terugkomen.
0: En het, bij Gerard Beens was het zo, in de avond mocht je dan ook als Lelystedeling, als je zelf gedichten maakte, mocht je dan ook voordragen. Is dat nu ook nog zo? Of niet?
1: Dat is een hele goede vraag. Kijk, we hebben dit jaar 2 gastlocaties.
0: Okay.
1: We hebben Binnenin en de Flevomeerbibliotheek. Als ik kijk even naar de Flevomeerbibliotheek, daarbij help ik zelf ook met organiseren.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt samen gedaan met Jan van Kasteren van de Vrienden van de Biep.
0: Ja.
1: En bij Binnenin is dat ook iemand. Dus die regen eigenlijk het hele programma.
0: Okay.
1: Vorig jaar bij Binnenin waren er ook verschillende mensen die graag wat willen voordragen, die geen stadsdichter zijn.
0: Mm-hmm.
1: Vaak kan dat, maar doe dat wel eventjes in overleg met de gastheer daar, zodat ze daar rekening mee kunnen houden.
0: Ja.
1: We willen natuurlijk, het is vooral bedoeld om onze stadsdichters een mooie podiumplaats te
0: geven. Ja, dat begrijp ik. Dat is nummer 1.
1: Dat is nummer 1.
0: Toch? Dat is nummer 1. Ja, klopt. Nou, ik vind het een mooi programma, hoor. Het is mooi in elkaar gezet weer.
1: Het is,
0: toch?
1: Het is altijd weer een uitdaging. Hoe zal het lopen? Geven de mensen zich op? Maar het
0: gaat fantastisch. Goed, hè?
1: Ja.
0: Nou, Joshua, ik vind het geweldig, hoor. En had je nog iets toe te voegen aan dit? Dat je denkt, nou, dat wil ik nog even vertellen. denk je van, nou?
1: Nou, weet je, als we dit zo'n beetje gaan afronden, want gaat de tijd hier toch altijd hard
0: in de
1: studio.
0: Snel.
1: Het is verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Weet je, het is een dag vol poëzie en ontmoeting en verhalen.
0: Ja.
1: Natuurlijk, al onze stadsdichters komen uit allerlei verschillende windstreken, plaatsen, dorpen en steden.
0: Mm-hmm.
1: En het is superleuk om ze eigenlijk allemaal te horen. Ook voor hun onderling is het leuk om de verschillende
0: om elkaar te ontmoeten,
1: ook als stadsdichter. Want iedereen zit toch een beetje in zijn eigen
0: bubbeltje,
1: in zijn eigen stad of dorp of eiland. En Ja, ik zou zeggen, iedereen is van harte uitgenodigd. Dus vanaf 11 uur in het stadhuis. Mocht deze informatie toch allemaal wat snel gegaan zijn, kijk dan ook vooral eventjes op onze website. www.denationalestadsdichterdag.nl zonder streepjes, zonder spaties. Mm-hmm. Of onze Facebookpagina van de Nationale Stadsdichtersdag. Daar staat alles nog een keertje kort in omschreven.
0: Nou, duidelijk. Heel goed, Joshua.
1: Nou, fijn dat ik zo duidelijk was.
0: Echt,
1: graag gedaan.
0: Echt. Dank je wel, hè, voor alles. En dank voor de komst naar de studio. Ja?
1: Nou, heel graag gedaan.
0: En heel veel succes.
1: En jij nog een heel fijn programma, Joke.
0: Dank je wel, Joshua. Doeg.

0: Ja, dit was Lawrence Welk met Calcutta. En daarvoor Gerrit Joling en André Hazes met Blijf bij mij. Ik vond het wel een aardig Nederlands nummer. Goed, we lopen tegen het lokale nieuws alweer aan van 11:30. En ja, dan denk ik van nou, tot strakjes. Tot na het nieuws van 11:30.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel volloopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan een nieuwe Lelystedelinge. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomstkrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft vandaag droog in Lelystad. Al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk. Toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt er meer verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn door de wegafsluiting van de A12. Tussen Hoevelaken en Barneveld betekent dat 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Elke zondagmorgen van 10 tot 12 op visite bij Spoor 55.

0: De Little River Band is dit met Reminiscing. En we zitten alweer in het laatste half uurtje van op visite bij Spoor 55. Sjoe.
1: Ja, Joke, nog eventjes samengevat. We spraken net met Josja Buining, een van de bestuursleden die de Nationale Stadsdichtersdag organiseert. En voor iedereen die alle informatie erover wil, staat natuurlijk op de site nationalestadsdichtersdag.nl. Nou, Joke, wat we hoorden, ziet het er weer heel goed uit. Zoals het vroeger ook altijd was. Dus ochtend in de ochtend de opening in het stadhuis. Mag iedereen bij zijn. 'Smiddags twee locaties binnenin. En vooral de Flevomeerbibliotheek, waar voordrachten zijn. En 's avonds in Corneel vanaf 8 uur. En
0: waar je gewoon als ledenstedeling ook al mee.
1: Precies. Ja. En als ik dan hoor 40 of 50 stadsdichters uit het hele land en Vlaanderen. Mm-hmm. Is dat fantastisch. Ga ik nog even door met gedichten. Want het leuke nieuwtje te horen van Peter Kouwenhover van het Bultpark.
0: Dat is een beetje triest, het nieuwtje.
1: Ja, nou ja, inderdaad ook. Ze hebben daar een leuk gedicht geplaatst van Gerard Jansen. Een mooi gedicht van hem. Op een bankje gezet laten maken. Want Gerard Jansen is een bekende dichter van Lelystad. Is in februari jongstleden overleden. En hij was een hele markante persoonlijkheid. En we kennen hem wel, want
0: ik leg ook vaak een bundeltje van hem.
1: Ja, wie kent hem niet? Ja. Hij gaf vaak gewoon een bundel. Hij fietste heel veel door Lelystad op zijn hoge fiets. Voor veel inwoners een vertrouwd gezicht. Hij zocht in de ochtend, nam hij altijd een kop koffie bij
0: de Hema. En het dronk hij nooit leeg, want hij zat twee tellen en ging weer weg.
1: Ja, dat is heel
0: dat
1: mooi.
0: Apart, ja.
1: Hij ging zitten, nam een slok, ging weer staan en liep weer verder.
0: Ja, ja.
1: Al liep weer verder, fietste weer verder.
0: Ja.
1: En een markante persoonlijkheid. Dus een gedicht van hem is geplaatst op een heel mooi bordje. En dat is op een bank vastgezet. Dus een mooie herdenking voor deze dichter. Het gedicht heet Gang.
0: Ja, ik had het wel voor kunnen dragen.
1: Je had het voor kunnen dragen.
0: Maar dat doe ik een andere keer.
1: Ja, precies.
0: Oké. Okay. Dat was het.
1: Dat was het even.
0: Oké. Okay.

Ja, dat hoor je, Connie Francis met Who's Sorry Now. En daarvoor Pat Boone met Love Letters in the Sand. Ja, dat kan nog eventjes. Ja, Pat Boone, hij is nog steeds, hij leeft nog steeds. Hij is dik in de 90, dacht ik. Maar hij is er nog. Oké, de berichtjes zijn op en we gaan door met muziek. En dit keer van Mr. Ekkebilk met Strangers on the Shore.

The Flowerpot Man is dit met Let's Go to San Francisco. Ja, dat is echt uit mijn jeugd. Ik vond dat altijd een heerlijk nummer. Ik hoop jij ook. En daarvoor dus Mr. Akebilk met Strangers on a Shore. En dan schieten we al heel hard op naar de klok van 12 uur. Maar voor het zover is, kunnen we nog even luisteren naar Love Theme van Love Unlimited Orchestra.

was Love Unlimited Orchestra onder leiding van Barry White. En hij heeft het ook geschreven, gecomponeerd moet ik zeggen. En het heet Love Theme. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van Op Visite bij Spoor 55. Ik wil Josja Buinink heel hartelijk bedanken. Hij vertelde van alles over de inhoud van de Nationale Stadsdichtersdag. Ik wil Emiel bedanken voor de techniek, Sjoel voor de berichten, mijzelf voor de muziek. En volgende week zijn we er niet, want het is de laatste zondag van de maand. Over 2 weken zijn we er weer. Strakjes kun je gaan luisteren naar mijn collega's van Classic Sunday. En ik wil je een hele fijne zondagmiddag nog wensen. Tot over 2 weken.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment op 2 plekken files in de regio, zo ook op de A1 richting Apeldoorn. Daar sta je 10 minuten in de file tussen Hoevelaken en Barneveld. En ook op de A6 rijdt het langzaam Emmeloord richting Lelystad. Tussen afrit Urk en afrit Zwifterband is je vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: sfeer.
1: Je luistert naar Classic Sunday. Nu René van Elst tot 2 uur.
0: Daarna Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol.
1: Samen zijn we bij je tot 6 uur.
2: Classic Sunday.
0: Met René van Elst.

En dat is de titel van deze plaat van Ferrari. Een heerlijk nummer uit 1976. Ja, en deze Nederlandse popgroep scoorde in 1977 een hele mooie hit mee. Want het bereikte de 19e plek in de Nederlandse hitlijsten. En zo zijn er nogal wat vandaag in het programma Classic Sunday. Ik heet je hartelijk welkom. We scoren natuurlijk de hit na hit tot de klok van 6 uur. En natuurlijk de eerste 2 uurtjes gepresenteerd door ondergetekende Van Elst. En ik kan je ook vertellen dat we straks een cover top 3 hebben natuurlijk in het programma. En nog een nieuw item. En wist je, de volgende klassieker is bijna nooit uitgebracht. De Doobie Brothers speelden het nummer jarenlang als een titeloze jam-sessie tijdens hun optredens. Zanger Don Johnston vond het maar een simpel niemendalletje en wilde het niet eens opnemen. Maar gelukkig dacht zijn producer daar heel anders over. Long Train Running.

Because I Love You van Slade. En echt de klassieker uit 71. Dat nummer betekent ook de grote doorbraak voor de Britse glamrockers. En schoot in eigen land direct naar een eerste plaats in de hitlijsten. Dan gaan we nu even terug naar 92. Dat was het jaar dat London Beat de hitlijsten veroverde met een aanstekelijke sound. Je kent ze natuurlijk allemaal van een wereldhit, I've Been Thinking About You. Maar deze mag er zijn, You Bring On The Sun. London Beat.

Dit nummer werd geschreven voor de film American Gigolo en groeide uit tot een grote hit van de band Blondie en Call Me uit 1980. We gaan eventjes naar Nederland, een Zeeuwse band. Ja, dan hebben we het natuurlijk over Bluff. Dit nummer werd in 1998 hun allereerste echte grote hit en betekende de doorbraak voor de groep. Dan hebben we het over Liefst uit Londen.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Liefst uit Londen, jawel. Een heerlijke plaat. Je moet me altijd denken dat ik ontiegelijk veel gereisd heb. En je had toen nog ansichtkaarten, ja. We gaan even naar The Greatest Lover of All van George Benson. Een echte zo-klassieker. En wist je dat dit nummer oorspronkelijk helemaal niet voor hem bedoeld was? Het werd geschreven als het themalied voor de film The Greatest. Een biografische film over niemand minder dan bokslegende Muhammad Ali. En je hoort het nummer dan ook terug in de opening van de film uit 1977.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel vol loopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan de nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomskrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft vandaag droog in Lelystad. Al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk. Toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.

lekkere klassieker die eind 84 de Nederlandse hitlijsten veroverde. En natuurlijk na het enorme succes van Relax en Two Tribes lieten ze met dit nummer een heel andere, bijna prachtige kant van zichzelf zien. The Power of Love. En dan hebben we het natuurlijk over Frankie Goes to Hollywood. Maar we gaan naar Nederland, want wist je dat de grote hit Black Pearl van Margriet Eshuis Band een best wel grappig en stiekem verhaal heeft? Het nummer werd geschreven door Elmir Den Tekst en gaat over een vrijgevochten Surinaamse vrouw. Hij schreef het liedje in de ik-vorm over een relatie, maar Margriet Eshuis dacht jarenlang dat het simpelweg over een vakantieliefde ging. Ze wist dus nooit waar het lied echt over ging. En in 1982 stond de plaat hoog in de Nederlandse hitlijsten en won zelfs een Edison. Een echte Nederlandse popklassieker die nog steeds staat als een huis. Hier is hij dan, Black Pearl van de Margriet Eshuis Band.

0: blijf altijd met veel plezier naar deze plaat luisteren. Best of My Love and the Emotions, een lekkere disco-klassieker uit 77. En dan vind ik het nu wel weer tijd worden voor...
1: René van Elst.
0: Een chauffeur met een vrachtwagen groot zag toen hij zijn portier weer sloot. Een mug met een fluit die zoemend voor zich uit heel zachtjes met de vlammende pijp floot.

De overture van de legendarische rockband The Who. Het nummer is de spectaculaire opening van de beroemde rockopera Tommy, die in 69 verscheen. Ja, ja. Als je smelt, dan smelt je met Selemara uit 1980. En dat is natuurlijk The Second Time Around. Ik ben zo dadelijk bij je terug naar de klok van 1 uur.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Classic Sunday.
1: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
0: Radio Lelystad brengt de classics tot leven.
1: Hier is René van Elf. Tot 2 uur.

What's Love Got To Do With It? Tina Turner natuurlijk met die absolute wereldhit uit 1984. Vrienden van de show, welkom bij het tweede uurtje Classic Sunday. We hebben nog heel veel te gaan. Want we zijn er nog tot 6 uur met de allermooiste muziek. Goed, wat hebben we hier? Oh, een plaat uit 2006. Skin and Purple.

Yellow Yellow van Donovan is een van de grote hits en is nog steeds onlosmakelijk verbonden met de relaxe sfeer van de jaren 60. En misschien in die tijd dacht namelijk iedereen dat het liedje over roken van bananenschillen ging om high te worden. Maar dat was een broodje aap verhaal. We gaan even naar 82, Young Guns. En wist je dat deze knalde van Wham bijna nooit een hit was geworden? Het duo was in 82 nog helemaal onbekend en de plaat deed afhankelijk niets. Maar toen mochten ze op het laatste moment invallen bij een legendarisch tv-programma Top of the Pops, omdat een andere act had afgezet. En dat optreden was zo'n waanzinnig succes dat de bestellingen de volgende maandag binnenstroomden. Wham en Young Guns.

0: Lonely Days van de Bee Gees. Ja, die knalden meteen de hitlijsten in, ook in Nederland. Een plaat uit 1970.
1: Dan is het nu tijd voor... Waar gaat deze plaat eigenlijk over?
0: In 1986 scoorde de Britse reggae-band UB40 een meegit met Red in My Kitchen. Een heerlijke meeslepende track, maar waar gaat die nou eigenlijk echt over? Op de eerste gehoor lijkt het een protest tegen onbetrouwbare mensen. Roddelaars, leugenaars en achterbakse types die je naam zwart maken. Een rat is een slang, immers een verrader. De zanger maakt korte metten met de figuur. Wie leugens verspreidt, valt uiteindelijk zelf door de mand. Maar de echte inspiratie, jawel, die was een stuk praktischer. Zanger Ali Campbell verhuisde destijds naar een nieuw huis en belde bandlid Astro op met een panische mededeling. There's a rat in my kitchen. What I am gonna do? Astro lachte hem uit, greep zijn pen en maakte er ter plekke een reggae-klassieker van. En met een knipoog geschreven, maar met een ijzersterke groove. Dit is UB40 met Rat in My Kitchen.

0: wel.
1: Lekker hoor.
0: Joepie 40. Even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, Patti LaBelle heb ik hier klaarstaan met Michael McDonald. En On My Own. En weet je, op naar het lokale nieuws.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel vol loopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan de nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomskrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het blijft vandaag droog in Lelystad. Al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk. Toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is René van Elst met de Classic Sunday.
6: Dit is de cover Talk Team
7: uit het jaar
8: 1978
7: met René van Elst.
9: Wanneer we luisteren naar My World is Empty Without You, gaan we direct terug naar de gouden jaren van de legendarische Motown label. Het nummer werd in 1965 uitgebracht door de Supremes en was het werk van de beroemde schrijverstrio Holland Dossier Holland. Het lied werd geboren uit persoonlijke ervaring van Lamont Dossier. Die merkte dat zijn keiharde werken voor zijn carrière als songwriter een zware wissel trok op zijn privéleven. Hij vertaalde dat gevoel van eenzaamheid naar een tekst over een liefdesbreuk. Opvallend is het contrast in het nummer. Want de tekst is diep triest, maar de muziek is juist opzwepend en ritmisch. Dat was precies de vernieuwde aanpak van de Motown-team. Historici beweren zelfs dat de sfeer van het lied de inspiratie was voor de grote hit Painted Black van de Rolling Stones. Het origineel bleef decennia lang een enorme bron van inspiratie voor alle muzikanten. Zo maakte de Nederlandse artiest Gio in 78 zijn eigen frisse interpretatie van die tijdloze soulmeesterhit. Laten we er even naar gaan luisteren.

0: Dat was Kyo. En we gaan natuurlijk even het origineel draaien. Diana Ross en de Supremes.
1: 1965.
2: Nummer 3.

0: 78 was dus die cover van Gio. Dan is het tijd voor nummer...
1: Nummer 2.
0: Bij het horen van My Way denken we allemaal natuurlijk direct aan Frank Sinatra. Maar wist je dat dit wereldberoemde lied eigenlijk begon als een melancholische Frans chanson? In 1967 schreven Jacques Revan en Claude Francais het nummer onder de titel Comme d'habitude, wat staat voor zoals gewoonlijk. Het origineel ging niet over een stoere man die zijn eigen weg gaat, maar over een liefdesrelatie die langzaam doodbloedt in de sleur van alle dag. De Franse zanger Claude François schreef de tekst naar aanleiding van zijn eigen pijnlijke breuk met zangeres France Gaël. Het was een rauw en eerlijk verhaal over samen ontbijten terwijl je eigenlijk al uit elkaar bent gegroeid. De Canadese zanger Paul Anka hoorde het nummer op de radio in Frankrijk en zag er meteen een hit in. Hij schreef een nieuwe krachtige Engelse tekst die perfect past bij de bravoure van Frank Sinatra. Een jaar later, in 1979, bewees de punker Sid Vicarious hoe rekbaar het nummer was door een chaotische, bijtende versie van te maken. Laten we daar even naar gaan luisteren voordat we het origineel gaan draaien.

0: André van Duin wel, ja. Maar laten we toch maar het origineel draaien. Frank Sinatra met My Way.
1: Nummer 3.

officieel geschreven in 67. My Way. Natuurlijk Frank Sinatra op nummer 2. Dan gaan we even naar de volgende. En dan de nummer 1, hè? Jawel. Daar gaan we. Donna Summer, MacArthur Park. Natuurlijk, MacArthur Park is misschien wel een van de meest bijzondere klassiekers uit de popgeschiedenis. Het nummer werd in 67 geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Jimmy Webb. En Webb was destijds een wonderkind in de muziekwereld. Hij schreef het lied als onderdeel van de ambitieuze klassieke compositie. De tekst was een persoonlijke collage van zijn eigen liefdesverdriet na een pijnlijke breuk. Die beroemde regels over oude mannen, die dammen in het park en de smeltende cake in de regen, dat waren volgens Webb geen verzinsels, maar letterlijke observaties uit het park in Los Angeles, waar hij vaak met zijn vriendin kwam. De weg naar een hit was verre van makkelijk. De groep The Association weigerde het nummer omdat ze de structuur te ingewikkeld vonden. De grote doorbraak kwam uiteindelijk via de Ierse acteur Richard Harris. Hij was zo onder de indruk van het stuk dat hij het in 67 opnam. En ondanks de lengte van ruim 7 minuten werd het een enorme wereldhit. In 78 gaf Donna Summer er een compleet eigen draai aan met een spetterende discoversie.

0: En dit was natuurlijk de cover. We gaan nu luisteren naar het origineel van Richard Harris en MacArthur Park.
1: Nummer 1, 1968.

0: Rustig maar. Trini Lopez is dit verkoord met If I Had a Hammer. Vrienden van de show, we zitten zo'n beetje aan het eind van het programma. Ik moet ze dadelijk afscheid nemen van je. Dat ga ik ook zeker doen. Mart Walter neemt het stokje over na 2 uur... met zijn programma The Jingle Machine. En wat mij betreft, ik ben er volgende week weer. Maak er nog een mooie zondag van, hè. Dag.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen.

0: vrijwilligerswerk. Goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte die een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De vertraging is 10 minuten op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. De nasleep van een ongeluk bij Barneveld. De weg is daar weer vrij. A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo. Een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 7 kilometer file. Vanaf knooppunt Beekbergen duurde bijna een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Ja, Amsterdam.

is er gebeurd? Waar is die? Hij is spoorloos. Lenny Kravitz. Wat maakt die man waanzinnige lekkere muziek? Maar hij is zo stil op dit moment. Ik mis hem eigenlijk wel. Het roer is eigenlijk een beetje overgenomen door Bruno Mars. Maar Lenny Kravitz deed het voor Bruno. Met heerlijke muziek. Waaronder deze van Low. Ja. Zo, hè, Van Els, dankjewel, jongen, voor de afgelopen 2 uur. En of ik een gevulde kop wil van je. Altijd. Is altijd lekker. Altijd lekker. Doe er meteen even koffie bij, vriend. Oh, wacht even. Dat was geklopt.

0: Classic Sunday.
1: Zo, hè, het is even na tweeën geworden. En volgens het programmaboekje van Radio Leen is dat de Classic Sunday is maart tot aan 4 uur geprogrammeerd. En dat klopt. Ja, want ik ben er weer, alive and kicking. Zo. Hey, gaat een beetje goed aan de andere kant van de radio met je? Ja? Oké, nou, fijn om te horen in ieder geval. Zo, nou, ik heb er in ieder geval zin in tot aan 4 uur. Dus ik zal zeggen, gaspedaaltje naar beneden en daar gaan we.
2: This is Mark Walker.
1: Goedemiddag.

0: het maar uit, meis. Schreeuw het maar uit. Gooi het eruit. Dan ben je het tenminste kwijt. Oh.
1: Wauw, 1966, Lulu. En ciao, ciao, ciao, ciao. Nou, is over die Lulu gesproken. Die begon in 1964 al op een leeftijd van 15 jaar te zingen. Kan je nagaan. En het nummer wat geproduceerd door niemand meer dan de Eichley Brothers, shout. En ze hadden daar een hele grote hit mee. Wat een geschreeuw, jongens. Zo aan het begin van de Classic Sunday met Maarten. En daarvoor draaiden we Nina Simone met I Got No Life. Ja. En dat is toch typisch een geval van een singeltje die toch eens eventjes een waterbadje moet gaan krijgen. Want dat klinkt voor geen meter meer. Die moet eventjes opgekalfaard worden in ieder geval.

richting de herfst, hè. Maar nog even genieten van die nazomer. Ik heb me voorgenomen dat ik ongeveer de zomerperiode ga aanhouden tot, nou pak een beet, tot ongeveer half september. Hè? Goed.

0: We Are Going To Barbados. Ja, echt zo'n typisch zomerplaatje uit 1975. Ja, ja, leuk hoor. Hey, leuk dat je met aangaat. Dit is jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag. Hallo? Hallo? Hallo? Waar zijn ze? Ze zijn dit niet. Wat is dit nu weer, jongens? Het koor is weg. Nou ja. Nou ja, dan niet. Ja, toch? Ze verrekken het op de zingen. Ja, nou, allemaal gaan in ieder geval. Maar goed, hey, leuk dat je weer aangaat. Nogmaals, bij de Classic Sunday. We draaien al die mooie herinneringen voor je. Vanaf, nou, pak een beet, 2015. Tot die datum draaien we. En dat doen we vanaf, nou, pak een beet, eind jaren 50. Tussen daarin draaien we al die mooie klassiekertjes. En dat zijn er een heleboel. En mocht je trouwens een suggestie hebben voor jouw Classic Sunday, dat jij zegt, nou, dat plaatje wil ik nog wel eens een keer horen. En misschien heb je er wel een leuk verhaal bij. Laat het even weten. Classic Sunday. @radioledenstad.nl. Dus Classic Sunday, apenstaatje, radioledenstad.nl. Of je kan het ook even inspreken via de voicemail als je dat makkelijker vindt. 0320-234-344. Dus kijk maar even hoe je ons wilt bereiken. Facebook kan natuurlijk ook. Zoek ons even op Classic Sunday. En dan komt het helemaal voor in elkaar. Hey, ik zie wel dat de dames klaarstaan. Goedemiddag, dames.
1: Hey, Mart.
0: Ja, goedemiddag.
1: Kan ik mijn discobroek weer aantrekken?
0: Ja, ik zal het wel eventjes doen.
1: Met deze oude discoknallen.
0: Oh, en wat voor eentje?
2: What the fuck is this?
3: My definition of a bombastic jazz style.
0: Oh, die is leuk. The Dream Warriors. My definition of a bombastic style.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel vol loopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan de nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomstkrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
3: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het blijft vandaag droog in Lelystad. Al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk. Toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem-Berg en Schaarsbergen 5 kilometer file en nog geen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: af om een singeltje naar boven te toveren.
1: Ja.
0: Zoals dit ook uit 82. Op 23 augustus 82. Liquid Gold en Where Did We Go Wrong. Het was de avondspits, Frits Spits, steunplaat. En dat deed hij toen goed, hoor. Ik vond het een lekker liedje. En die hond die haalde dat natuurlijk uit die mand. Die gaf hem maar Frits. En die zei tegen Frits, dit gaat een hele grote hit worden. En hij heeft nog gelijk gehad, ook in geval. Liquid Gold, leuke plaat. En ineens was het 1979. Graham Gunnan van DanceZ deed een uitstapje met Sunburn, een solo projectje van hem. Je hoort hem hier op de...

jongens, 1973. De Honies, die al vanaf de jaren 60 flink aan de weg timmerden in de hitparade. Dit was onder andere een van de grote hits uit 73. The One Cool Woman in a Black. Ja, black dress. Oftewel een vrouw in het zwart helemaal. In zwarte jurk. Ja. Zo, wat draaiden we ervoor ook alweer? Ik ben even de draad kwijt, jongens. Help me even. Oh ja, Graham Goldman met Sunburn. Dat was in de tijd dat hij even een uitstapje maakte in 79. Hij zei, ja, nou jongens, ik ga het eventjes wat anders doen. Ik stap even uit Tennessee. Maar ik kom zeker weer terug. Maar ik ga even een solo projectje maken. En dat deed hij leuk met die zomerhit in 79. Dat ding was getiteld The Sunburn. Ja. Hey, leuk dat je bent aangehaakt. Dit is jouw Classic Sunday op jouw zondagmiddag bij Radio Lelystad. Duur rond tot 6 uur met straks wel uiteraard Jan Staphorst en uiteraard Renéetje Pol. Dat hebben we nog allemaal in het verschiet zitten tot aan 6 uur op jouw Classic Sunday. Zo, het is weer een kwart voor. De hoogste tijd om die knop in te drukken. Dus dat gaan we dan ook maar doen.

0: daar gaat hij dan weer op de zondagmiddag. De enige echte jukebox, die oude jukebox uit 1959. Helemaal gerestaureerd, staat hier doelloos eigenlijk in onze kantine. En alleen op zondagmiddag wordt hij altijd eventjes gebruikt voor het item de jukeboxplaat. Nou, dat ding zit gevuld met de 99 Nederlandstalige producties. En het is altijd weer een verrassing wat die muziekpolitie van Radio Lelystad erin gedaan heeft. Ja, ja. Dat is een overkoepelend orgaan van de omroep hier ook. Die alle plaatjes die uitgezonden wordt, gecontroleerd. En mocht je er toevallig een plaatje draaien dat je zegt, nou wauw, die kan niet door de beugel, krijg je zonder meer een gele kaart. En doe je dat dan nog een keer, dan krijg je een rode kaart. Ja. En dan is het zover dat hun de muziek voor jou gaan uitzoeken. Nou, dan ben je aan de apen over geleverd, hoor. Ja, zeker weten. Goed, nou, je weet een beetje hoe het werkt op de zondagmiddag. We hebben een roulette tafel. En we hebben een balletje. We gaan straks eventjes dat roulette tafeltje een slingertje aangeven. Gooi je het balletje erin en dat balletje komt dan op een nummer terecht. En dat nummer dat correspondeert met onze jukebox. Uiteraard. Goed, laten we maar beginnen. Ja, ik geef er even een slingertje aan. Hoppakee. Pak even het balletje. En ik ga hem er nu in gooien. Hoppakee, daar gaat hij. Hey. Dus even kijken waar hij op terecht komt deze zondagmiddag. Knijpt hij altijd een verrassing. Ja hoor, zeker. Oh, ik zie, hij is gevallen. En waar is hij op gevallen?
1: Nummer 9.
0: Ai, nummer 9. Nou, gaan we even geld erin gooien. Hoppakee, ook weer gedaan. Even één knopje indrukken, dat scheelt. Hop. Hop, ook weer gebeurd. Plaatje ligt op. En ik zie wat jij niet ziet. Hij staat erboven en hij zakt. En hij, oh, hij staat er nog op ook, ja. En ik ben benieuwd wat we krijgen. Het duurt wel heel erg lang. Oh, daar is hij. Oh, ja. Dit gaat over een tramlijn in Amsterdam. Ik weet het al. Drukwerk. Lijntje 10. In de Molukkenstraat.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

daaronder heb je allerlei gangen zitten. Daar kan je doorheen lopen. Maar goed, wij waren daar dus aan het werk. En dat zijn allemaal soorten componenten waar je eigenlijk overheen moet klimmen. Over een muurtje. En dan zit je in de volgende ruimte. Afijn, ik klim er overheen. Ik spring naar beneden. Dat was ongeveer 1,5 meter, 2 meter. Ik spring naar beneden en ik zakte zo in het trefselhoes. Ik zat tot mijn middel zat ik erin. Gelukkig dat mijn collega bij me was. En die was goed gezind. Die trok me eruit. Ja. Dus wat dat betreft moet je daar erg voor oppassen. Drijfstand in ieder geval. Ik zie alweer dat we tegen de klok van 3 aangelopen. Dat betekent dat we er even van tussen moeten. Want het nieuws komt er nu. Zo aan. En uiteraard even kijken wat de verkeersinformatie doet. Of het nog ergens dat je zegt lekker vast staat. Hè? Je weet nooit. Je hoort het zo straks om 3 uur. En na de klok van 3 gaan we door met de Billboard Hot 100. Het jaar 1992.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: Drie uur.

0: Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Langzaam rijden tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Ja, Amsterdam.
0: Pop in je moerstaal.

0: denken bij eigen... Dit ken ik helemaal niet van Doe Maar. Dat kan wel kloppen. Dit komt van een album. Dat is de jongere jaren van Doe Maar. De tijd dat ze nog niet zo heel erg populair waren... is een cd van uitgekomen waar al die liedjes op zijn uit de beginperiode van Doe Maar. En daarna werd het eigenlijk alleen maar succesvol en nog succesvoller... dat het een van de populairste bands was van Nederland. Niks voor jou, dat was de pop in je moerstaal track van deze week. Ja, zo is dat. Hè? 7 over.
1: This the Billboard Hot 100 on the Classic Sunday.
0: Daar zijn we op deze zondagmiddag aan toegekomen op de Classic Sunday bij Radio Lelystad. De Billboard Hot 100, het jaar 1992 is aan de beurt. Ja. En zoals je weet draaien we er straks de populairste 3 die in 92 bovenaan die hitparade stonden. En uiteraard geven we straks nog wel even ter einde een overzicht van de populairste 10 plaatjes die erin stonden. Dus het is weer altijd een mix van zoetsappig totdat je zegt, wauw, heftig. Ja, zo ziet die Billboard Hot 100 eruit al vanaf de jaren 50 eigenlijk. Het is de langslopende hitparade. Goed, het jaar 1992, nummer 3, Criss Cross. Ken je ze nog? Ze stonden hoog in de hitparade, ook in Nederland, met hun single Jump.

Ja, je kan wel zeggen het is waardeloos, maar het was in 92 de bijna best verkochte single in Amerika. Sir Mix-a-Lot. In de Billboard gehad van 100. Ja, ja, hij redde het eigenlijk net niet om de nummer 1 te worden in die hitparade. Maar goed, over dat gesproken even een overzichtje van de 10 populairste platen in het jaar 92 van de Billboard Hot 100. Op nummer 10, John Cicada met Just Another Day. Is ook zo'n heerlijk liedje trouwens dat. Op nummer 9, Call Me Bad en All For Your Love. Op nummer 9, op nummer 8, de Red Hot Chili Peppers met Under the Bridge. Nummer 7, Anne Vogue en My Loving. Op nummer 6, Eric Clapton, Tears in Heaven. Een plaatje eigenlijk opgedragen aan zijn overleden zoon toen die tijd. Op nummer 5, TLC en Baby, Baby, Baby. En op nummer 4, die mooie, schone dame. Och, Miss Universe was er ooit eens. Ik heb het over Vanessa Williams en Save the Best for Last. En op nummer 3, Criss Cross en Jump, Jump, Jump, Jump, Jump. Die hoorden we zojuist. En net op nummer 2, Sir Mix-a-Lot met Baby Got Back. Ja, en zo zie je maar, het is zeer verrassend in die Billboard Hot 100. Wat stond er op nummer 1? We gaan van de rap, de heftige rap, gaan we naar het zoetsappige. Met Boys to Men and the End of the Road. Dat was de best verkochte single in 92.

Als je het zo een beetje lichtelijk kijkt door al die jaren heen in die Billboard Hot 100, zijn de zoetsappige plaatjes toch meestal de meester en overmeester de nummer 1 positie in die hitperiode. Waaronder ook de Boys to Men in 92. De mooie ballad, The End of the Road. Ja. Schoonheid die druipt er vanaf. Ja, al zeg ik het zelf hoor. Ja. Zo zie je maar wat een variety aan muziek er in die hitperiode stond uiteraard. Je moet even opschieten. Classic.

We altijd een beetje tegen half vier hebben natuurlijk weer zo'n heerlijke... Voor je in de aanbieding en denk even met me mee. Je ligt aan het strand. Een mooi wit strandje. Ja, je kijkt over die mooie oceaan uit die helemaal blauw kleurt. En in de verte zie je wat dolfijnen springen. En dat denk je bij je eigen...

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel vol loopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan de nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomstkrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
4: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft vandaag droog in Lelystad, al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk, toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
4: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: speciale toestemming van Madonna kregen ze voor dit nummer.
1: Het is 40 jaar geleden dat dit een knalling was in die hitperiode in 1986. Ja, MC Michael G en DJ Sven, dikke vrienden nog steeds. En ja, ze vierden dat dit 40 jaar geleden uitkwam. En een dikke vette hit scoorde voor ze. Eigenlijk het origineel is van Madonna natuurlijk en Holiday. Maar hun vonden, dit is toch een leukere versie. En zomers klinkt het helemaal fantastisch natuurlijk. Vandaar de speciale aanbieding op deze zondagmiddag. Hey, nog een half uurtje Marteltoestel.

groepje die eigenlijk groot geworden is, Meet the Flintstones, ja. Daar begon het een beetje mee voor de B-52's. En daarna maakten ze nog Love Shake en nog meer van dit mooie werkjes. Ja, en dit was er onder andere een uit 1986. Dit ding was getiteld Room. Daarvoor Trinity, The First Overture, een Belgische formatie, 1976. Heel veel gedraaid door de Belgische piraten aan de Radio Mi Amico. En daar werden ze ook heel erg door geplucht. En in Nederland waren ze ook wel aardig populair met hun liedjes. 002, 345, 709, dat was de eerste hit die ze ooit hier hadden. En later hebben ze nog meer leuke liedjes gescoord. In ieder geval Trinity, The First Overture. Zo jongens, we moeten even opschieten, want het is de hoogste tijd voor je.

Zeker zelf bepalen. Nou, voor het origineel tegen de cover gaan we terug naar het jaar 1981. Julio Iglesias had een waanzinnige hit in de hitparade met Amor de Mis Amor. Nou, Jeffrey Kuipers die dacht in 2026, nog niet zo lang geleden, hey, daar ga ik even wat mee doen, want daar kan ik een leuke versie op maken. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Dus vandaar dat hij vandaag zit in het origineel tegen de cover. Jeffrey Kuipers.

Het is wel heel makkelijk gejat, moet ik eerlijk zeggen. Jeffrey Kuipers en het liedje wat grootgebracht was in 81 door Julio Iglesias met Amor de Mis Amor. En Jeffrey Kuipers die maakte er een andere tekst van. Veel te lange nacht. Nou, dat trek ik niet meer hoor, nee. Ik zeg al eerlijk, rond 1 uur gaat bij mij het lichtje wel uit, hoor. Dan is het wel, dan is het wel een beetje over. Ja, zeker weten. Goed, het origineel dichter cover iedere zondagmiddag rond 4:15. En we gaan toch weer eens eventjes een beetje dieper duiken in de pophistorie van de originele

0: deed Renéetje Pol. Ja, die is er ook nog straks tussen 5 en 6 uur. En die sluit dan weer de Classic Sunday af tot volgende week. Zondag 12 uur. Want dan is Van Elsten weer.
1: Ja, zeker.
0: Oh, in het kader. Waar is die? Waar is die? Waar is die?
2: Hallo!
0: Oh, daar is die.
2: Hallo!
0: Ja. Wat is er aan de hand? Wat kan ik voor je doen?
2: Kan u misschien een plaatje voor me draaien?
0: Oh, ja hoor. Dat kan ik wel hoor. Oh, wat gebeurt er? Oh. Jan slaat op tilt. Oh ja, dit is zo'n typisch plaatje, jongens, uit de piratentijd van Radio Leningrad. Ik kwam dat toen tegen bij Boeddhisk in Amsterdam. Of was dat nou bij Atalos? Een van de twee. En ik draaide dit op de zender. Waanzinnig. Dit is leuk. George Kranz. En de trommeldans ten einde van Maarten op de zondagmiddag. Ik wens je straks heel veel plezier met Jan. En wat mij betreft, pas een beetje goed op elkaar. En tot volgende week. Houdoe!

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde.

0: van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de vierde keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: U bent rechtstreeks en live verbonden met onze studio.
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
4: Ik zag geen zin meer in, ik vind het vreselijk programma. Ik wil er eigenlijk wel mee stoppen nu. Nou, lever ik mijn geld in.
5: Ja, maakt niet uit, joh.
6: Hoe is het mogelijk?
7: Weet je waar ik zoveel bewondering voor heb? Hoe jij telkens weer van die groteske onzin uit weet te kramen, terwijl je zelf denkt dat je hele zinnige dingen zegt.
6: Nou, het blijkt dus dat het mogelijk is.
7: Ik bedoel, hij heeft wel een ego, maar die zet hij zo aan de kant. Hoor.
8: Vreselijk. Gelijk mijn neus dicht. Gelijk in de hooikoorts.
4: Ik krijg het helemaal benauwd.

Hij kwam niet hoger dan de derde positie in de Nederlandse top 40 toen de tijd in 1980. Kesarame, Vida, de Gibson Brothers. En wat gebeurde er eigenlijk nog meer in 1980? Nou, laten we de statistieken van dat jaar er eens bij pakken. In Rotterdam is een vreselijke woningbrand. Er komen

0: Parijs binnenrijden en is hij de winnaar in 1980 van de Tour de France. En wat waren we trots, wij fietsend Nederland. Dan zijn er ook enorme rellen in Amsterdam. Geen woning, geen kroning. Krakers in Amsterdam die zijn het helemaal zat. Er is geen huis te krijgen in Amsterdam. We zitten nu in 2026. Het is nog net zo. Er is helemaal niks veranderd. Het is niet te geloven. Maar goed, de krakers die waren het zat. En er was natuurlijk ook een kroning. Want ja, we kregen natuurlijk een nieuwe koningin. Koningin Beatrix die kwam op de troon. En de krakers die waren het allemaal niet mee eens. Die zeiden, ja, geen woning. Ja, dan ook geen kroning. Dus het ging tekeer in Amsterdam. De straatsteen. En de fietsen en de autobanden werden in brand gestoken. En ook hier en daar auto's. Het was chaos in Amsterdam. Dan maken we ook in 1980 kennis met teletext. Ja, dat is eigenlijk, we hebben dat nog steeds eigenlijk. Het is eigenlijk helemaal niet zo oud hoor. 1980, teletext kregen we. En we hebben ook nog meer triest nieuws. Want John Lennon wordt vermoord in zijn hotel waar hij ook woont. Door iemand die hem niet zo heel erg leuk vindt. En ja, John Lennon, jeetje, wat was de wereld in rouw. Maar we waren nog meer in rouw in dat jaar, want ook Bob Marley overlijdt op 36-jarige leeftijd. Veel en veel te jong. En op tv kijken we als jeugd zijnde naar de familie Knots. Nou, dat is me toch een partijtje leuk, hè?
1: De Classic Sunday met Jan Staphorst.
0: Ja, er is niks over gelopen. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom. Op deze, ja, een beetje bewolkte zondagmiddag, hè. Goh, hè. En hebben we gekeken naar het racen, ja? Of het is nog bezig, hè, het racen in Zandvoort. Trouwens, René van Elst en Mart Walter, dank jullie wel voor de afgelopen 4 uur Classic Sunday. Ga er maar aan staan, hè, op deze zondagmiddag, op je vrije zondagmiddag. Gewoon mijn plaatjes draaien hier zo voor Flevoland en omstreken. Ja, en omstreken mogen we wel zeggen, ja, inderdaad, ja. Goed, nou, ik ben in ieder geval tot 5 uur. En na 5 uur krijgen we een repel met het laatste uurtje. En we hebben nog veel meer leuke programma's op Radio Lelystad. Kijk maar eens even op radioledenzat.nl. En daar vind je namelijk de programmering van de andere radioprogramma's, hè. Nou, over gezelligheid gesproken. Nou, dit is een gezellig plaatje, hoor. Ja, Julio Iglesias uit 1982. Amor.

Het is eigenlijk al wat zonniger. De muziek van Julio Iglesias, Amor, hoorde je uit 1982. En Julio, hij is inmiddels 82 jaar. Hij is op 23 september 1943 geboren. Hij is eigenlijk begonnen als profvoetballer. En ja, daar kreeg hij een auto-ongeluk. En uiteindelijk kon hij daar, ja, door dat ongeluk, door de gevolgen daarvan, kon hij niet meer goed voetballen. En zijn profcarrière was voorbij, maar hij ging niet bij de pakken neerzitten. Hij ging liedjes schrijven en ging zingen en deed mee aan zongcontesten. En ja, dat ging hem goed af. En uiteindelijk, ja, zitten we nu in 2026. Julio Iglesias, wereldwijd bekend. En hij heeft in Nederland 14 top 40 hits gehad. 113 weken lang in de lijst gestaan. En 5 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Julio Iglesias, onlangs was hij nog het nieuws. Ja, kwam niet zo heel erg goed in het nieuws. Het bleek namelijk dat hij van de schoonmaakster van een van zijn appartementen, die hij heeft wereldwijd, ja, daar kon hij niet helemaal van afblijven, geloof ik. Dus hij ligt een beetje onder vuur. Maar goed, leuke muziek in ieder geval op de Classic Sunday. En daarom heb je de radio aan staan natuurlijk op zondag, om al die leuke plaatjes uit het verleden hier en daar eens te luisteren met hier en daar.

0: En ik kon er eigenlijk helemaal niks meer over vinden. Ik kwam het toevallig tegen bij een oude opname van Nederland Muziekland van Veronica. Dat hadden we toen in de jaren 80. En dat was een goed bekeken programma. Dat was altijd leuk hoor, op tv. Eén keer in de maand of één keer in de twee weken of zo was dat. Volgens mij was het alleen maar in de zomermaanden. En dan was Veronica, die was in het land met een hele grote tent. En allerlei Nederlandse artiesten die kwamen dan optreden. Nou, dit bandje kwam ik hier ook tegen. Filter, Get It On. Nou, ik denk dat ze maar heel kort bestaan hebben. Ze hebben ook niks in de top 40 gedaan. Dus, goed. Toch even leuk om zo even te horen hier op de Classic Sunday. Want hier hoor je plaatjes die je niet elke dag op de radio hoort. Hey, maar het is de hoogste tijd om terug te blikken naar het nieuwsmoment van toen. We blikken terug naar 1970. Ze waren afgelopen week nog in het nieuws. De organisatie Dolomina's. Ze bestaan nog steeds, het is niet te geloven. Maar we gaan terug naar 1970, want ook toen waren de Dolomina's aanwezig. En ze waren het helemaal niet eens met de mannen zoals zij zich gedroegen tegenover de vrouwen. Ze waren het helemaal zat.
1: Een nieuwsbericht van toen.
2: Laat je allerlei mannen nou op straat? Ja. Waarom doe je dat?
3: Nou, omdat we het zo verschrikkelijk vervelend vinden als we op straat lopen. Meestal alleen. En je loopt ergens langs. Dus de mannen, de meeste, nou nog niet eens schunnigen, die komen er ook bij. Maar opmerkingen maken over je uiterlijk. En als je dan doorloopt, want ja god, je zegt niks. Dan wordt er gezegd allemaal afkrakende kritiek weer gegeven.
4: Dolomina krijgt meteen nationale bekendheid. Met deze actie stellen ze de negatieve aandacht aan de kaak die vrouwen op straat vaak krijgen. Een dag eerder drongen Dolomina's de Universiteit Nijenrode al binnen, omdat ze boos zijn dat alleen mannen worden toegelaten. De vrouwen worden met harde hand door de mannen verwijderd. Tot in de jaren 60 is de vrouw ondergeschikt aan de man in het huwelijk. En veel vrouwen zijn veroordeeld tot een leven thuis als huisvrouw om voor de kinderen te zorgen. Dolomina ontstaat na de studentenprotesten van 1969. De tweede feministische golf overspoelt Nederland. De vrouwen willen gelijke rechten en kansen. Bij een standbeeld van een voorvechtster voor vrouwenemancipatie wordt een korset in brand gestoken als symbool van vrouwenonderdrukking.
5: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

van de allermooiste platen die er volgens mij ooit gemaakt zijn. The Beach Boys, een compositie van Brian Wilson. Wat een genie, wat een muzikale genie. Ja, dat werd hem ook wel, dat speelde hem ook wel parten.

plaat, God Only Knows. Wat een mooie plaat. 1966, de Beach Boys. Het was de nummer 11 notering in de Nederlandse top 40. En dat is toch wel weer opmerkelijk, toch? Niet hoger komen dan de 11e plaats in 1966. Ja, tegenwoordig is het, ja, het is gewoon kunst, deze plaat, zeg ik allemaal. 8 weken lang in de lijst, trouwens. De Beach Boys. Mooie muziek allemaal hier op de Classic Sunday. Heb je ook een bepaalde plaat met een verhaal erbij? Laat het even weten op classicsunday@radioledisat.nl. En we blijven even in de jaren 60. En dat doen we met...

En vol radiofreaks, die kregen onder deze plaat waarschijnlijk wel een klein beetje kippenvel. The Fortunes en Caroline. En waarom die kippenvel? Nou, er was ooit in de jaren 60, in 1964, kwam er een zendschip op de Noordzee. En dat was Radio Caroline. En ja, die bestaan nog steeds. Tegenwoordig zijn ze legaal. En ja, ze hadden namelijk deze tune, namelijk als station call. Caroline, ja, dat was natuurlijk verbonden met Radio Caroline. En ja, de radiofreaks, als ze deze plaat horen, ja, dan komt toch wel een beetje de kippenvel. Vel naar boven hoor. Radio Caroline, ze zijn nog steeds uit op de middengolf, dat dan wie wil. Maar ja, al die mooie plaatjes die ze draaien uit het verleden, ja, dat klinkt allemaal lekker natuurlijk in AM-geluid. En een beetje radiomuziekfreak, ja, die vindt dat allemaal niet erg. Die geniet aan het doen van het. 648 kilometer op de middengolf, daar zijn ze nog steeds ontvangen. Ook hier in Nederland zijn ze het ontvangen. Radio Caroline, hier gehoord op de Classic Sunday. Hoe gek kan het leven lopen? Nou, je ziet het allemaal, het gebeurt hier allemaal op de Classic Sunday. Bij Radio Lady zat de ene plaat aan de andere. En we gaan op naar het lokale nieuws met Nathalie Hulshoff en het lokale weerbericht met Diana Woei. En dat doen we met leuke muziek uit de jaren 80. More Than Romance, the queen of the rapping scene.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we filmmisdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel vol loopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan de nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomstkrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft vandaag droog in Lelystad. Al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk. Toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Six Sunday.

Ik zeg het wel eens vaker, sommige plaatjes is gewoon kunst. Je zou ze gewoon aan de muur moeten hangen als inlijst in een soort museum of zo. Thijs van Leer met zijn band Focus. Nou ja, Thijs van Leer die was niet alleen daar, want er was nog een andere Nederlands icoon in die band. Dat was namelijk gitarist Jan Akkerman. Nou ja, dat is ook een icoon, ook wereldwijd bekend om zijn gitaarspel. En samen vormden zij Focus. En ze hadden in 1972 succes in Nederland met deze plaat, Sylvia. Hey, maar in 1972, wat gebeurde er eigenlijk nog meer? Nou, op tv maken we als jeugd zijnde kennis met twee vrolijke kornuiten. Dat is namelijk Peppy en Kokkie. Toet, toet, boing, boing. Kokkie een eitje en nou, hoe ging het ook weer? Nou, ik ben het even kwijt. Dan hebben we ook nog een ander leuke programma op tv als jeugd zijnde. Want Tita Tovenaar, die krijgen we in 1972 op de tv. Nou, dat is jarenlang is dat op de buis geweest. Dan is er ook een Nederlandse dame die vertrekt vanuit Nederland en die gaat naar Amerika en die komt daar in de seksindustrie te werken als voor een escortbureau. En ja, dan beleeft ze allemaal hele fraaie avonturen. En dat zet ze allemaal op papier. En daar maakt ze een boek van. En in 1972 brengt ze haar boek uit, The Happy Hooker. Ja, de rest is geschiedenis van dat boek. En dan hebben we ook nog triest nieuws, want in het Andersgebergte stort namelijk een vliegtuig neer. 45 mensen zitten in dat vliegtuig en er zijn er maar 16 die het ongeluk overleven. En ja, ze worden niet direct gevonden. 72 dagen blijven ze daar in het Andersgebergte. In de kou, in de vrieskou, in de sneeuw blijven ze daar in de romp van dat vliegtuig leven. En ja, om niet dood te gaan, ja, dan eten ze elkaar op. Dus de overledenen die worden ingevroren en hele kleine stukjes vlees worden eraf gehaald en dat eten is op om in leven te blijven. Ja, het is natuurlijk een gruwelijk verhaal. Maar ja, wat zou jij doen als je daar zou zitten? Hè? Ja, het is maar de vraag natuurlijk wat je allemaal zou doen. In ieder geval, 16 mensen hebben het overleefd. In het Andersgebergte. Het is niet te geloven, 72 dagen, jongens. En we maken ook kennis in Nederland met een klein jongetje. En dat is Joris Driepinter. En dat is namelijk een nieuwe campagne van de Melkunie. Want melk is goed voor elk. En ja, dat kleine jongetje met een... wat had hij op zijn schouder? Een beker melk, geloof ik, of zo. Nou, in ieder geval, Joris Driepinter is helemaal populair bij de jeugd in Nederland in 1972. En welke heren er ook populair zijn in de jaren 70, dat zijn deze. Bolland en Bolland, twee iconen bij elkaar, twee broers.

in de Army Now. Ballend en Bolland, onze Nederlandse trots. Ferdy en Rob Bolland. Ja, ze zijn ooit geboren in Zuid-Afrika. Wist je dat eigenlijk? In begin jaren 70 kwamen ze naar Nederland met hun ouders. En nou ja, de rest is geschiedenis natuurlijk. Want ze zijn wereldwijd bekend geworden met bijvoorbeeld Falco. Met Genie, dat is ook uit hun koker gekomen. En deze plaat, You Are in the Army Now. En Status Quo, die heeft het ook nog een keer succesvol op de plaat gebracht. In een beetje andere vorm natuurlijk. Maar dat was ook niet onverdienstelijk. Ferdy en Rob Bolland, beide leven gelukkig nog. Dus daar mogen we blij om wezen. Hey, maar het is de hoogste tijd om eens even te blikken naar een plaat en een verhaal. Want ik roep het wel vaker. Heb je een bepaalde plaat met een verhaal erbij? Nou, laat het dan even weten op classicsunday@radioledistad.nl. Nou, Joep de Weert, die woont in Lelystad en die luistert regelmatig naar de Classic Sunday. En hij heeft het volgende verhaal naar mij toegezonden. Je kan namelijk een verhaal ook rechtstreeks naar mij toe mailen. En dat kan naar jan.staphorst@radioledistad.nl. En dan komt het rechtstreeks in mijn postbak. En dan kan ik het in mijn uur gaan behandelen. Dus nou, kijk maar even wat je doet. Joep de Weert, die woont in Lelystad, zoals ik al zei. En hij woonde in 1973 samen met zijn broer en zijn ouders in Amsterdam. Radio Veronica stond toen altijd aan op de radio. En met z'n allen waren we thuis fan van de zeezender Radio Veronica. En soms deden we wel eens eventjes overswitchen naar Radio Noordzee. Dat was ook zo'n zeezender toen de tijd. Maar Radio Veronica, dat was wel onze zender. Toen dat schip in 1973 op het strand geworpen werd, tijdens die grote orkaan die over Nederland heen raasde, gingen we in het weekend met onze ouders met de auto, gingen we vanuit Amsterdam, gingen we naar Scheveningen om dat schip te bekijken wat op het strand geworpen was. Ik vond dat indrukwekkend. Dat grote zwarte schip met al die mensen eromheen op het strand. Het was bijzonder allemaal. Gelukkig kwam het schip weer los en kwam de muziek weer van Radio Veronica vanaf het schip. En op 18 april zijn we ook naar Den Haag gegaan. Mijn vader en mijn moeder en mijn broer samen in de auto gingen we naar Den Haag om te demonstreren voor het behoud van de zeezenders. Zijn vooral natuurlijk Radio Veronica. En het mooie was dat ik naast de auto stond, waar ook Rob Oud, de programmaleider en DJ, mijn favoriete DJ van die tijd, die stond daar met een megafoon, stond hij ons toe te spreken naar de menigte. En ik heb hem zelfs nog een hand gegeven en hij zei tegen mij: fijn dat je er bent, ik zal het nooit vergeten. Rob Oud, wat een man was dat. Helaas heeft de demonstratie nooit geholpen en moesten we afscheid nemen van onze geliefde radiozender Veronica. Als ik de plaat van The Love Affair hoor, dan krijg ik nog steeds kippenvel. 18 april, we kunnen het toch proberen?

uit Lelystad stuurde zijn verhaal naar jan.staphorst@radiolelystad.nl. Zijn verhaal over Radio Veronica uit 1973. Dat hij samen met zijn broer en zijn ouders naar het schip ging, wat toen in 1973 op het strand geworpen was door een enorme orkaan in Nederland in 1973 toen. En ook de demonstratie in Den Haag. Hij kan het niet vergeten. En deze plaat, ja, die hoorde er natuurlijk bij. En waarom hoorde deze plaat erbij? Nou, er was namelijk een promotiespot van Radio Veronica over de demonstratie van 18 april. We kunnen het toch proberen. Dat werd ingezongen en ingesproken door Patricia Pai, die toen de tijd razend populair was in Nederland. Legendarische promo's. Ja, je hoort ze allemaal hier op de Classic Sunday. Die leuke plaatjes en die mooie verhalen. Joep, dankjewel voor jouw mooie verhaal. Ja, en ook leuke muziek hebben we natuurlijk op die Classic Sunday. We zoeken het even wat dichterbij. We gaan even naar Amsterdam. Ja, ze waren jaren 80 razend populair, hoor. Ja, in de hitparade waren ze niet weg te denken. Ik heb het over Spargo en hun hip-hop. En leuk dat je luistert naar de Classic Sunday.

0: Heb je hem vroeger nog gewoon bij de platenwinkel gekocht, dat singeltje van je zak geld? Heb je dat gedaan? Of heb je nog gedanst in de discotheek bijvoorbeeld? Hip Hop Hop, een leuke hit van Spargo. En wat heeft Spargo eigenlijk zo in het verleden gedaan? Want dat was een Nederlandse band uit Amsterdam. En ja, de leadzanger was Ellen Driessen en de zangeres was Lillian D. Jackson. Helaas enkele jaren geleden op 65-jarige leeftijd overleden. Maar wat heeft Spargo eigenlijk allemaal zo gedaan in de Nederlandse top 40? Ze hebben 10 top 40 hits gehad en ze hebben 75 weken lang in totaal in die Nederlandse top 40 gestaan. En ze zijn 3 keer alarmschijf geweest bij Radio Veronica. Spargo, wat een leuke plaatjes hebben ze allemaal gemaakt. En je hoort het allemaal hier op de Classic Sunday. Elke zondag van 12 tot 6 met René van Els, Mart Walter, Jan Staphorst en René Pol. En René straks na 5 uur voor dat laatste uurtje van Classic Sunday. Hey, we gaan even terug naar 1983. Een medewerker van een nachtclub in Amsterdam op de Amsterdamse Wallen, die wordt ontslagen en die is er niet mee eens. Die is boos. En die is zo boos dat hij gewoon het hele, ja, het hele gebouw in brand steekt. En er komen allemaal mensen om het leven. Het is een tragisch verhaal. We gaan terug naar 1983. De brand in Casa Rosso.
1: Doden door een brand op de Wallen in Amsterdam die volgens de politie is aangestoken. Tijn heeft vanmiddag ontsteld gereageerd op de grote brand in Amsterdam. Vannacht kwamen daar 13 mensen om het leven in de amusementsclubs Casa Rosso en Cabala aan de ouderzijdse Achterburgwal. 25 mensen werden gewond, van wie 4 zeer ernstig. De politie heeft 3 mensen aangehouden, onder wie een ex-werknemer van het centrum die ervan wordt verdacht de brand te hebben aangestoken.
2: 7 mannen en 6 vrouwen kwamen om in de vuurzee die snel om zich heen greep in de verschillende panden van het seks-, gok- en fitnesscentrum. Vrijwel zeker was de brand het resultaat van een actie van een ex-werknemer die met een pistool in de ene en een jerrycan benzine in de andere hand de brand aanrichtte. Veel mensen sprongen in paniek de ramen uit.
0: Nederland was in schok in 1983 van de brand van Casa Rosso op de zeedijk in Amsterdam. Nou, dit was het dan weer. Een uur lang, het ene laatste uurtje van de Classic Sunday. En nu muziek van een man die schat helemaal rijk werd van zijn kersthit. Driving Home for Christmas. Maar helaas op 22 december 2025 overleed op 74-jarige leeftijd. Maar hij heeft nog veel meer mooie werkjes gemaakt, zoals deze. On the Beat, Chris Rea. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer even na 4 uur voor dat ene laatste uur. Straks veel plezier bij René.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. De afsluiter van jou.

0: Somebody to Love, Jefferson Airplane. En later werd dat Jefferson Starship. En nog later werd dat weer Starship. Ja, je kunt maar een naam veranderen. Ik zeg hoogste tijd voor...
1: De Vinylofiel.
0: De muziek van het Nederlandse vijftal Tristan laat zich het best omschrijven als feel-good vintage acid jazz. Met de energie, vibe en sound van nu. Uitgevoerd door enkele van de beste hedendaagse pop-jazz-muzikanten uit Europa. Op 4 april 2025 verscheen een nieuw album getiteld Vroe Vroe. En vanaf van dat album hoor je nu Changes. Met als zangeres Irma, welke wij natuurlijk wel kennen van de Donna Summer Tribute Band.

Volgende week doen we gewoon weer een hele nieuwe vinyl of view. Kijken we eventjes wat er in de grote archieven van Radio Lelystad zit aan vinyl. Nu neem ik je mee terug naar 1971. Help, give me some help. Dit is Tony Roland.

Surrender van de Jam bracht ons weer bij de laatste van dit eerste half uurtje van het laatste uurtje. Nou, dat klinkt op zich ook wel weer aardig. Bright Set Fred, Deeply Dippy, tot aan nieuws, weer verkeer, waterstanden, obligatienieuws van 5:30. Daarna zijn wij terug met de mannen die altijd achterin de platenbak stonden. Nou, wie dat zijn, dat hoor je zo meteen.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
4: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Deze week hebben we veel misdaad behandeld. Zo deed een Lelystedeling lijken alsof hij een testritje wilde maken met een auto, waarop hij er direct een flinke rit naar Breda van maakte. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling vanuit de verkoper. Op de A27 kreeg de politie de man omstreeks 8 uur 's avonds in het zicht, waarop er een achtervolging volgde, waarbij de man uiteindelijk klem is gereden. Daarnaast werd het publiek opgeroepen om uit te kijken naar een man die gelinkt werd aan de dood van een vrouw in woonzorgcentrum De Groene Velden. Een misdrijf werd niet uitgesloten. Op donderdag is deze man dood aangetroffen in de buurt van de Reigersplas in Zeewolde. Bij zijn dood is geen sprake van een misdrijf. Het heeft deze week veel geregend, maar die millimeters wegen nog niet op tegen de maandenlange droogte die we hebben gehad. De eerdere maatregelen van 14 augustus, het inundatieverbod, blijft nog gelden, maar er volgen vooralsnog geen nieuwe maatregelen. Het IJsselmeergebied zit nog in fase 1b, een dreigend watertekort. Die memo heeft de Torenvalktunnel ook gehad, dus die is al maanden erg zuinig met het afvoeren van water. Zo zuinig dat de tunnel vol loopt na een enkele regenbui. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn, waardoor het water niet automatisch weggepompt wordt. De gemeente zegt dat ze ermee bezig zijn. En de eerste Lelystadse zomerparade was een succes met ruim 9000 bezoekers. Mensen konden genieten van topsport op het strand, deelnemen aan allerlei clinics en sportieve uitdagingen en een kans om wereldkampioen panna, easyman Jan Doest, uit te dagen tot een wedstrijdje. Ook is de allereerste Lelykrat overhandigd aan de nieuwe Lelystedelingen. Wethouder Rodi Matthijs had de eer om dit fel oranje welkomskrat te overhandigen aan Linda Akkerman. Lelystad is nu ook 2 kindcentra rijker. In beide zit nu een basisschool en een kinderopvang. Wethouder Emiel van der Herberg van Onderwijshuisvesting was bij de opening van kindcentrum Voorhof en zei: een goed schoolgebouw is meer dan een plek om te leren. Voldoende daglicht, frisse lucht en fijne ruimtes zorgen ervoor dat kinderen zich prettig voelen en beter kunnen leren.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Het blijft vandaag droog in Lelystad, al kan ik een enkele bui niet geheel uitsluiten. De zon maakt het geregeld vriendelijk, toch wordt het door een zwak tot matige noordwestenwind hooguit 21 graden. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. We krijgen een frisse nacht met een minimumtemperatuur van 10 of 11 graden. Morgen is het vrij zonnig en droog. Door een zwakke tot matige oostenwind wordt het een paar graden warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog naar de zomerse waarde van 25 tot 28 graden. Wel neemt vanaf woensdag de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Lelystad. Dit is Radio Lelystad met de Classic Sunday.

Top en The Sharp Dressed Man uit 1985. Ja, dan komen we nu bij een beentje aan. En ik moet eigenlijk iets bekennen naar collega Heidi Smit. Ik draai het wel. Ik vind het ook wel grappig af en toe. Maar niet de hele tijd. Dus voor mij is het niet more ABBA, nog meer ABBA. Nee, af en toe een beetje ABBA is helemaal prima. Knowing me, knowing you.

0: de favoriete auto van Teaspoon, oftewel de Mercedes-Benz uit 1995. Is het nu tijd geworden voor
1: de albumtoptrack.
0: Rigoureus is een single van de Nederlandse band te zien uit 1990. Het stond in datzelfde jaar als derde track op het album Blauw, waar het de eerste single van was. Rigoureus is geschreven door T. Lau en geproduceerd door Rick de Leeuw. Het is een Nederlandstalig rocknummer waarin een situatie wordt beschreven waarin twee geliefden bij elkaar zijn en de liedverteller een signaal van de ander ontvangt om iets rigoureus te doen. De Scene heeft over de jaren heen verschillende varianten van het lied uitgebracht. Op het album The Scene Live staat een live versie van het nummer en op de twee metersessies is een unplugged versie te vinden. Het lied was een bescheiden hit in Nederland. De top 40 werd niet gehaald, maar wel de 10e plaats in de tipparade. Dus een echte album toptrack.

Volgende week gaan we weer even zoeken in de catacombe hier bij Radio Lelystad. Kijken of we nog een mooie album toptrack kunnen vinden. Heb je een suggestie? Zet het even op de mail. ClassicSunday@radiolelystad.nl. Gaan we nu gewoon weer met een andere Nederlandse band verder. De Golden Earring, dit is Buddy Joe.

1966 was het jaartal van Jimmy Ruffin en What Becomes of the Broken Hearted. Heb ik er nog eentje voor je klaarstaan? Dat is Foreigner Waiting on a Girl Like You. Dan is het weer een volle werkweek wachten op de nieuwe aflevering van de Classic Sunday hier op Radio Lelystad. Met natuurlijk van 12 tot 2 René van Elst. Met 2-4 Mart Walter. 4-5 Jan Staphorst. En om 5 uur ben ik er gewoon weer. Ik zou zeggen, geniet nog van je zondagavond. Veel plezier de komende werkweek. En heel graag tot volgende week zondag. Dag.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Ledistad.
2: 6 uur. Dit is Radio Ledistad met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst 2e in de Eredivisie. PSV staat nu 3e op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooien. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Combes Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is

0: Een indrukwekkend en terecht zeer succesvol debuutalbum was het. The Hurting van Tears for Fears. Watch Me Bleed, de opener van deze muziektherapie. Sessie 605, met onder veel meer muziek van de Beatles, maar daar moet je nog wel even op wachten natuurlijk. Nieuwe muziek van een aantal zeer forse namen, dat is heel wat. Een heerlijk stuk oude instrumentale Nederpop. Er is popnieuws en ik zei het al, nog veel meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen. 1961.

0: altijd vertrouwd. Grappig is dat. Nummer 7 werd hij in de Verenigde Staten. En in het Verenigd Koninkrijk kwamen ze zelfs op nummer 1 in 1961. Ja. Walk Right Back, hoorde de Everly Brothers. Zo meteen het popnieuws. Tot die tijd iets wat een stukje recenter is. Grote hit in 2010. Kwam op 19 uiteindelijk in het jaaroverzicht. Lady Gaga en Alejandro.
1: I know that we are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Op 6 november verschijnt On The Record, het nieuwe studioalbum van Gilbert O'Sullivan. Met 60 jaar in de muziek koos hij als eerste single Growing Old Disgracefully. En die hoor je later in het programma. Madonna, inmiddels 68, grossiert in nominaties bij de Video Music Awards. Ze heeft er 11, 2 meer dan Taylor Swift en 4 meer dan Ariana Grande en Sabrina Carpenter. For Your Pleasure, Roxy Music's album uit 1973, komt opnieuw uit in een uitgebreide versie. Niet eerder vrijgegeven opname, repetities, live sessies. Op 6 november, allemaal te vinden op verschillende uitvoeringen, van vinyl tot Blu-ray. Volgend jaar komt er definitief een nieuwe editie van Ozfest, het metal festival in Ozzy Osbourne's Birmingham. Sharon Osbourne liet onlangs al weten dat er werd gewerkt aan een nieuwe aflevering die plaats gaat vinden in Villa Park. Afgelopen week verscheen het nieuwe album van Carly Simon. Haar eerste met nieuw werk sinds 2008. Comes in Waves. Een paar weken geleden liet ik je al een nummer horen, Howl. Maar zometeen nog een track met een opvallende andere naam in de credits.

Charlie Simon van haar fonkeltje nieuwe album Comes in Waves. Met Andreas Vollenweider. Ja, dat is een tijd geleden dat we wat hebben gehoord van hem, zeg. Vorige maand onthulde Carly dat ze aan Parkinson's lijdt. Ze is inmiddels 83, maar zet een stuk geschiedenis achter. Zoals weinig andere. 5 Grammys. Ze staat onder meer genoteerd in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Schreef 2 memoires en 5 kinderboeken ook nog. Ze kan heel wat, blijkbaar. Slowly van het nieuwe album.

Tijdens de Veronica Zeilrace in de zomer van 1972 kreeg hij het predicaat Powerplay opgeplakt en was die regelmatig te horen. Hamilton, Joe, Frank en Reynolds. And don't pull your love. Muziektherapie, Asia, al een eeuwigheid bezig. Nieuwe langspeler verschijnt begin november, heet Indigo. En daarop is onder meer te vinden Echo of You.

Het heeft niet, zeg maar, dat een beetje wall of sound effect, maar het is toch wel heel duidelijk Asia. Indigo, zo het aanstaande album, je hoorde Echo of You.

Zijn 25e studioalbum heet On The Record. Hij gaat weer toeren trouwens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Maar 17 september staat hij in Heerlen op de planken. En 18 september treedt hij op in Utrecht. Tivoli, Gilbert O'Sullivan. Je hoort een gloedje nieuw werk van hem. Growing Old Disgracefully bij Muziektherapie.

0: A Little Bit of Sunshine, grote hit in 2022 van One Republic. Now Sunshine. Afgelopen week hebben we het iets minder gehad dan de periode daarvoor. Hè. Het is wel weer een overgang. En je merkt ook alweer dat het een stuk vroeger donker begint te worden. Gaat hard. Maar ja, goed. We beginnen het einde van de achtste maand alweer een beetje in zicht te krijgen.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond.
2: Muziektherapie met René van Lennep.

0: Ja, triest verhaal eigenlijk. Maar goed, ze kwam er wel mee op nummer 1. En dat als zijnde haar debuutsingle Leslie Gore en It's My Party. Ik zei het al, nummer 1 in de Verenigde Staten. Een van de gigantisch veel enorme successen van producer Quincy Jones. We gingen terug naar 1963. Ja, 63 jaar terug dus.
1: Muziektherapie.
0: 2000 exemplaren wereldwijd van een audiophile vinyl edition voor Elias of Sun Hilo. Het album verscheen in 1976. Prachtig soloalbum van John Anderson. We draaien Flight of the Moorglade.

0: Flight of the Moorglade van het album Elias of San Hilo. Vangelis noemde die langspeler een klassieker. En dat is het ook, absoluut. John Anderson.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: U denkt, dat kan ik ook. Dat is niet zo.
0: Straks in muziektherapie de Beatles, maar eerst een stukje nederpop. Een cover van een nummer dat al in 1950 geschreven was voor een Amerikaanse bioscoopfilm.

0: Laaienveld en Mona Lisa, hit uit 1971.
1: Kwart voor de Fab Four.
0: George Harrison schreef het op zijn sitaar. En het was voor het eerst dat de Beatles een liedje opnamen met invloeden uit India.

Toch wel heel nieuwe geluiden op Revolver, het zevende studioalbum van de Beatles, Love You Too. Op 30 december 1991, wat een datum, bracht Genesis een nieuwe single uit. Ik zeg het al, wat een datum, waarom op die ene laatste dag van het jaar? Was het een belastingtrucje? Hoe dan ook, kwam op 1 in Nederland en in België. Muziek.

0: veranderende geluiden gesproken. Nou, dat kan je bij Genesis toch ook wel zeggen. Klonk uiteindelijk heel anders dan in de beginjaren. Maar het scoorde nog altijd. I Can't Dance. Genesis in de 605e sessie alweer.
1: Elk weekeinde, al sinds 2014, verzorgt René van der Nabelen een sessiemuziektherapie. Dat is een uurtje heerlijke radio. Geen overbodig geklets, maar kwaliteitsmuziek uit allerlei decennia. Vaste onderdelen, popnieuws en kwart voor, de Fab Four. Maar verder zo onvoorspelbaar als maar kan. Muziektherapie, dat is radio die je vriend is.
0: En we naderen het einde van deze sessie alweer. Wat mij betreft graag tot volgende week. En dit was de laatste top 10 notering van die Asmans.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

please.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar